0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. BH, schoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je seintje.

0: voor Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt de oorzaak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Voorlopig wordt uitgegaan van mogelijk onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog wijzigen. Onderzoekers kunnen het gebied nu nog niet in, omdat het vuur nog altijd niet onder controle is. Inmiddels is zo'n 3000 hectare natuur afgebrand, mede door de draaiende wind en de droge turfgrond. Zo'n 600 inwoners zijn geëvacueerd en kunnen voorlopig niet naar huis. Ook Nederland helpt met blussen. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Volgens lokale media kantelde de vrachtwagen waarin hij zat. Er zijn al zo'n 1000 brandweerlieden en militairen ingezet bij de grootste brandweerinzet ooit in de regio. Ook Franse hulpdiensten helpen mee met de bestrijding van het vuur. De brand in de Spaanse regio Aragon heeft al zeker 16.000 hectare land verwoest. Ruim 1000 inwoners uit omliggende plaatsen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De Russische autoriteiten zijn een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist van de Frankfurter Allgemeine. Die vroeg aan president Zelensky van Oekraïne wat Europeanen konden doen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt nu verdacht van het aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar cel krijgen. De Frankfurter Allgemeine noemt de vraag ongelukkig en dubbelzinnig geformuleerd. Het ging namelijk over hoe Rusland tot vredesonderhandelingen kan worden gedwongen. En ruim de helft van de Amerikaanse kiezers zegt er financieel op achteruit te zijn gegaan sinds president Trump weer in het Witte Huis zit. Dat blijkt ook uit een nieuwe peiling waarin 53% zegt er slechter voor te staan. Ook bijna een kwart van de Republikeinen voelt zich financieel armer. Voor het eerst geven kiezers de Democraten meer vertrouwen dan de Republikeinen bij inflatie en koopkracht. Ook Trumps algemene populariteit daalt, want inmiddels keurt 55% van de Amerikaanse kiezers zijn beleid af. Het weer, er valt op steeds meer plaatsen regen. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het 13 tot 17 graden. Overdag krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig. Niemand raakte gewond. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De oefeningen starten vandaag onder de naam Ulchi Freedom Shield en duren 11 dagen. Noord-Korea beschouwt die jaarlijkse oefeningen als voorbereiding op een invasie. Hoewel Noord-Korea een vijand is van de VS, kan Trump het wel goed vinden met leider Kim Jong-un. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. De ziekte lijkt zich veel sneller te verspreiden dan bij de grote uitbraak in 2014. Het duurde toen zo'n 5 maanden voordat er 1000 doden waren geteld. Nu vielen er binnen 3 maanden al 2000 doden. Ieder half uur overlijdt er in Congo iemand aan ebola. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig, niemand raakte gewond. Glas en puin kwamen meters verderop terecht. Het vuur kon snel worden geblust. Uit voorzorg moesten bewoners van omliggende appartementen tijdelijk hun huis uit. Ook werd een straat in Zaandam tijdelijk afgezet. Voor bewoners die niet terug kunnen naar hun woning is opvang geregeld. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Die liggen nu zwaar gewond in een ziekenhuis. 2 van hen zijn er zeer slecht aan toe. Volgens Ierse media waren de tieners aan het spookrijden in een gestolen BMW om zo de politie af te schudden. De Ierse politie zoekt getuigen. Het weer, af en toe een bui. Verder wordt het droger bij een matige noordoostenwind. Het wordt zo'n 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten. Het allerbeste in Midden-Gelderland.
1: Waar je ook bent, met Connect ben je overal.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig, niemand raakte gewond. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland.

0: Dit is Edo Petrus met het radionieuws. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De oefeningen starten vandaag onder de naam Ulchi Freedom Shield en duren 11 dagen. Noord-Korea beschouwt die jaarlijkse oefeningen als voorbereiding op een invasie. Hoewel Noord-Korea een vijand is van de VS, kan Trump het wel goed vinden met leider Kim Jong-un. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. De ziekte lijkt zich veel sneller te verspreiden dan bij de grote uitbraak in 2014. Het duurde toen zo'n 5 maanden voordat er 1000 doden waren geteld. Nu vielen er binnen 3 maanden al 2000 doden. Ieder half uur overlijdt er in Congo iemand aan ebola. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig, niemand raakte gewond. Glas en puin kwamen meters verderop terecht. Het vuur kon snel worden geblust. Uit voorzorg moesten bewoners van omliggende appartementen tijdelijk hun huis uit. Ook werd een straat in Zaandam tijdelijk afgezet. Voor bewoners die niet terug kunnen naar hun woning is opvang geregeld. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Die liggen nu zwaar gewond in een ziekenhuis. 2 van hen zijn er zeer slecht aan toe. Volgens Ierse media waren de tieners aan het spookrijden in een gestolen BMW om zo de politie af te schudden. De Ierse politie zoekt getuigen. Het weer, af en toe een bui. Verder wordt het droger bij een matige noordoostenwind. Het wordt zo'n 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Bij Hoevelaken is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Dit is...

Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelenderwijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. President Trump van de VS schroeft de militaire oefening van de Amerikanen en Zuid-Korea flink terug. Hij krijgt van Zuid-Korea geen steun voor de oorlog in Iran en ook wil hij zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un behouden. De ebola-uitbraak in Congo is nu al de dodelijkste ooit. Tot nu toe zijn 2325 mensen aan de ziekte overleden. Ook zijn bijna 500 besmettingen vastgesteld. In Zaandam heeft een explosie vannacht de achtergevel van een woning weggeblazen en brand veroorzaakt. Tijdens het voorval was er niemand in het huis aanwezig. Niemand raakte gewond. 5 tieners zijn vannacht omgekomen bij een botsing op de Ierse M9-snelweg in County Kildare, ten zuidwesten van de hoofdstad Dublin. Ze reden in de verkeerde richting en knalden frontaal op een auto met 4 inzittenden uit 1 familie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren wordt het vanuit het westen iets droger en verschuift het regengebied langzaam naar het oosten. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind kan er ook af en toe een bui vallen. Maar verder is het overwegend droog en laat ook de zon zich iets vaker zien. Vanmiddag is er weinig verandering te zien in het weer. Op de meeste plaatsen is het droog en er zijn zonnige perioden. Op de Wadden loopt het kwik op naar een graad of 19. Maar in de strook Zeeland-Zuid-Limburg kunnen de maxima de 22 graden aantikken. De wind blijft uit het noordwesten waaien en is matig. Vanavond blijft de zon lang schijnen en het is op de meeste plaatsen droog. De noordwestenwind neemt dan langzaam in kracht af en de temperaturen zakken daar tussen de 12 en 17 graden. Gedurende de nacht klaart het breed op, terwijl in het westen juist de bewolking toeneemt. De wind draait naar het zuiden en neemt iets in kracht toe. Morgen bewolkt met af en toe flinke buien. De regen trekt gedurende de middag naar het oosten weg en zo nu en dan schijnt ook de zon. Woensdag zijn er afwisselend regenbuien en perioden met zon. Het maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Hoenderlo is de vertraging een kleine 10 minuten. En op de N50 Emmeloord-Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpse Weg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen en iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Oekraïne kan binnen een half jaar beschikken over zelfgeproduceerde ballistische raketten om Rusland mee aan te vallen. Dat heeft de Oekraïnse oud-minister van Defensie Fedorov gezegd tegen CBS. Nu zet Oekraïne vooral drones in. Ballistische raketten zijn voor de Russen veel moeilijker te onderscheppen. Fedorov was voorheen de spil in het Oekraïnse droneprogramma. Vorige maand werd hij ontslagen. De tijd begint te dringen voor het kabinet Jetten. Op 15 september, Prinsjesdag, moet de begroting klaar zijn. Maar een akkoord daarover is nog ver weg, omdat de coalitie in beide kamers geen meerderheid heeft. Premier Jetten hoopt de steun te krijgen van zowel de linkse als de rechtse oppositie. Maar partijen als Pro en Ja21 zien een breed akkoord helemaal niet zitten vanwege de grote verschillen onderling. Ook lijkt amper 2 weken veel te kort om nog tot een akkoord te komen. Voor de Zuid-Franse kust zijn 2 rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Van de gewonden verkeren er 4 in kritieke toestand. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes, voor de kust van Mandelieu-la-Napoule. De beide boten hadden 21 mensen aan boord. De oorzaak van de botsing is onduidelijk. Vandaag worden de reddingspogingen hervat. Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten beheersen. Na de zomervakantie gaan de scholen in het noorden van het land er als eerste mee van start. Het weer. Af en toe een bui, maar verder blijft het droog en zijn er perioden met zon bij een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Gelderland staat zo'n 30 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 5 minuten oponthoud. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten verdraging. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij Hoenderloo ook 10 minuten. En de andere kant op ook 10 minuten extra reistijd. De meeste verdraging nu op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen en Knappend Hattermerbroek, namelijk 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zeg, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Ook tijdens je vakantie, waar je ook bent. Met Connect voel jij je overal thuis.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis, waar je ook bent.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne kan binnen een half jaar beschikken over zelfgeproduceerde ballistische raketten om Rusland mee aan te vallen. Dat heeft de Oekraïnse oud-minister van Defensie Fedorov gezegd tegen CBS. De tijd begint te dringen voor het kabinet Jetten. Op 15 september, Prinsjesdag, moet de begroting klaar zijn. Maar een akkoord daarover is nog ver weg, omdat de coalitie in beide kamers geen meerderheid heeft. Voor de Zuid-Franse kust zijn twee rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Gelderland staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging een kwartier. Op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderlo iets meer dan 10 minuten vertraging. De N50 Emmeloord-Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek een kwartier extra reistijd. En de meeste vertraging is er op de N813 Doetinchem-Zevenaar voor de aansluiting met de A12, namelijk een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5... en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.

0: to do. Politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd.

0: dit is Edo Petrus met het radionieuws. Oekraïne kan binnen een half jaar beschikken over zelfgeproduceerde ballistische raketten om Rusland mee aan te vallen. Dat heeft de Oekraïnse oud-minister van Defensie Fedorov gezegd tegen CBS. Nu zet Oekraïne vooral drones in. Ballistische raketten zijn voor de Russen veel moeilijker te onderscheppen. Fedorov was voorheen de spil in het Oekraïnse droneprogramma. Vorige maand werd hij ontslagen. De tijd begint te dringen voor het kabinet Jetten. Op 15 september, Prinsjesdag, moet de begroting klaar zijn. Maar een akkoord daarover is nog ver weg, omdat de coalitie in beide kamers geen meerderheid heeft. Premier Jetten hoopt de steun te krijgen van zowel de linkse als de rechtse oppositie. Maar partijen als Pro en Ja21 zien een breed akkoord helemaal niet zitten vanwege de grote verschillen onderling. Ook lijkt amper twee weken veel te kort om nog tot een akkoord te komen. Voor de Zuid-Franse kust zijn twee rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Van de gewonden verkeren er 4 in kritieke toestand. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes voor de kust van Mandelieu-la-Napoule. De beide boten hadden 21 mensen aan boord. De oorzaak van de botsing is onduidelijk. Vandaag worden de reddingspogingen hervat. Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten beheersen. De scholen in het noorden van het land gaan er vandaag als eerste mee van start. Het weer. Af en toe een bui, maar verder blijft het droog en zijn er perioden met zon bij een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog file op de A12 Arnhem-Utrecht. Bij knooppunt Grijshoord is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Os-Arnhem bij Grijshoord ook een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En op de N50 Emmeloord Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne kan binnen een half jaar beschikken over zelfgeproduceerde ballistische raketten om Rusland mee aan te vallen. Dat heeft de Oekraïnse oud-minister van Defensie Fedorov gezegd tegen CBS. De tijd begint te dringen voor het kabinet Jetten. Op 15 september, Prinsjesdag, moet de begroting klaar zijn. Maar een akkoord daarover is nog ver weg, omdat de coalitie in beide kamers geen meerderheid heeft. Voor de Zuid-Franse kust zijn twee rubberboten op elkaar gebotst. Er zijn zeker 11 gewonden en naar een mogelijke vermiste wordt nog gezocht. Het nieuwe schooljaar krijgt strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing daarvan aan te pakken zijn er voor de leerlingen nieuwe kerndoelen gesteld voor wiskunde en Nederlands. Ze zijn ook vastgelegd in de wet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren wordt het vanuit het westen iets droger en verschuift het regengebied langzaam naar het oosten. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind kan er ook af en toe een bui vallen. Maar verder is het overwegend droog en laat ook de zon zich iets vaker zien. Vanmiddag is er weinig verandering te zien in het weer. Op de meeste plaatsen is het droog en er zijn zonnige perioden. Op de Wadden loopt het kwik op naar een graad of 19. Maar in de strook Zeeland-Zuid-Limburg kunnen de maxima de 22 graden aantikken. De wind blijft uit het noordwesten waaien en is matig. Vanavond blijft de zon lang schijnen en het is op de meeste plaatsen droog. De noordwestenwind neemt dan langzaam in kracht af en de temperaturen zakken daar tussen de 12 en 17 graden. Gedurende de nacht klaart het breed op, terwijl in het westen juist de bewolking toeneemt. De wind draait naar het zuiden en neemt iets in kracht toe. Morgen bewolkt met af en toe flinke buien. De regen trekt gedurende de middag naar het oosten weg en zo nu en dan schijnt ook de zon. Woensdag zijn er afwisselend regenbuien en perioden met zon, met maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: De heetste en coolste zomerhits hoor je bij Connect.

0: naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Britse premier Burnham is in verlegenheid gebracht. Hij blijkt, zonder het te weten, berichtjes te hebben uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Suzy Wiles, de stafchef van het Witte Huis. Volgens de nieuwsite Politico zou Burnham zelf argwaan hebben gekregen. Volgens een woordvoerder heeft de premier een paar berichten verstuurd die niet van betekenis waren. De Britse ambassade in Washington heeft de zaak aangekaart bij het Witte Huis. De kolencentrales draaien weer volop om stroom op te wekken. Oorzaken zijn de gestegen energieprijzen en een sterke stijging van de stroomvraag in België. Daar zijn twee grote kerncentrales in onderhoud, waardoor het land veel stroom uit andere landen moet importeren. De kolencentrales hebben dit jaar nu al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Opmerkelijk, want de herfstmaanden moeten nog beginnen. Het kabinet Jetten heeft nog maar heel korte tijd om de begroting klaar te krijgen. Maar voordat het zover is, moet eerst worden onderhandeld met de oppositie, omdat het kabinet geen meerderheid heeft in het parlement en de senaat. Het wordt een lastige klus omdat de armoede licht stijgt en de koopkracht onder druk staat. Wel groeit de Nederlandse economie de komende jaren, ondanks de oorlog in Iran. Of de oppositiepartijen hun steun zullen uitspreken, valt nog te bezien. In het noorden van het land zijn de scholen vandaag weer begonnen. In Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel is de zomervakantie voorbij. De leerlingen krijgen per vandaag te maken met strengere eisen voor taal en rekenen. Om de dalende beheersing ervan tegen te gaan zijn nieuwe kerndoelen voor wiskunde en Nederlands nu verankerd in de wet. Daarin staat nu welke kennis, vaardigheden en ervaringen leerlingen moeten beheersen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en zijn er perioden met zon en een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelenderwijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Britse premier Burnham is in verlegenheid gebracht. Hij blijkt, zonder het te weten, berichtjes te hebben uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van het Witte Huis. De kolencentrales draaien weer volop om stroom op te wekken. Oorzaken zijn de gestegen energieprijzen en een sterke stijging van de stroomvraag in België. Het kabinet Jetten heeft nog maar heel korte tijd om de begroting klaar te krijgen. Maar voordat het zover is, moet eerst worden onderhandeld met de oppositie, omdat het kabinet geen meerderheid heeft in het parlement en de senaat. In het noorden van het land zijn de scholen vandaag weer begonnen. In Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel is de zomervakantie voorbij. De leerlingen krijgen per vandaag te maken met strengere eisen voor taal en rekenen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5... en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt. Zeker 6 mensen zouden zijn gedood, 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Het vermoedelijke doel van de aanval was een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Volgens Kiev levert het bedrijf ook onderdelen voor drones aan het Russische leger. De voorbije weken hebben beide landen de aanvallen over en weer geïntensiveerd. In Zaandam zijn 2 minderjarigen opgepakt. Ze zouden betrokken zijn geweest bij de explosie die vannacht een gevel uit een appartement in de stad blies. Volgens de politie zijn de verdachten niet ver van de woning aangetroffen in een voertuig. De bij hen aangetroffen sporen zijn in beslag genomen door de explosieve opruimingsdienst. Bij de explosie ontstond ook brand. Die kon snel worden geblust. Niemand raakte gewond. Geëvacueerde omwonenden zijn inmiddels weer thuis. De Britse premier Burnham is in verlegenheid gebracht. Hij blijkt, zonder het te weten, berichtjes te hebben uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van het Witte Huis. Volgens de nieuwsite Politico zou Burnham zelf argwaan hebben gekregen. Volgens een woordvoerder heeft de premier een paar berichten verstuurd die niet van betekenis waren. De Britse ambassade in Washington heeft de zaak aangekaart bij het Witte Huis. De kolencentrales draaien weer volop om stroom op te wekken. Oorzaken zijn de gestegen energieprijzen en een sterke stijging van de stroomvraag in België. Daar zijn 2 grote kerncentrales in onderhoud, waardoor het land veel stroom uit andere landen moet importeren. De kolencentrales hebben dit jaar nu al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Opmerkelijk, want de herfstmaanden moeten nog beginnen. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en zijn er perioden met zon en een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag rond de 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A73 van Nijmegen naar Venlo staat file tussen Nijmegen, Dukenburg en Haps 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een auto met pech, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt. Zeker 6 mensen zouden zijn gedood, 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. In Zaandam zijn 2 minderjarigen opgepakt. Ze zouden betrokken zijn geweest bij de explosie die vannacht een gevel uit een appartement in de stad blies. De Britse premier Burnham is in verlegenheid gebracht. Hij blijkt, zonder het te weten, berichtjes te hebben uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van het Witte Huis. Volgens de nieuwsite Politico zou Burnham zelf argwaan hebben gekregen. De kolencentrales draaien weer volop om stroom op te wekken. Oorzaken zijn de gestegen energieprijzen en een sterke stijging van de stroomvraag in België. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanmiddag is er weinig verandering te zien in het weer. Op de meeste plaatsen is het droog en er zijn zonnige perioden. Op de Wadden loopt het kwik op naar een graad of 19. Maar in de strook Zeeland-Zuid-Limburg kunnen de maxima de 22 graden aantikken. De wind blijft uit het noordwesten waaien en is matig. Vanavond blijft de zon lang schijnen en het is op de meeste plaatsen droog. De noordwestenwind neemt dan langzaam in kracht af en de temperaturen zakken daar tussen de 12 en 17 graden. Gedurende de nacht klaart het breed op, terwijl in het westen juist de bewolking toeneemt. De wind draait naar het zuiden en neemt iets in kracht toe. Morgen bewolkt met af en toe flinke buien. De regen trekt gedurende de middag naar het oosten weg en zo nu en dan schijnt ook de zon. Woensdag zijn er afwisselend regenbuien en perioden met zon. Het maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A73 van Nijmegen naar Venlo staat file tussen Wijchen en Kuik 5 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen, maar de rijbaan is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelenderwijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld.

0: Zeist, Elst of Apeldoorn?
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Evengoed werden tientallen inwoners geëvacueerd. De brand woedt in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen en heeft inmiddels een gebied ter grootte van 4200 voetbalvelden verwoest. De Belgische koning Filip brengt vandaag een bezoek aan het gebied. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. De Etna is een van Europa's meest actieve vulkanen. De jongste uitbarsting was vorige week nog. Ook in het noorden van Italië is waarschijnlijk een wandelaar gedood door de bliksem. Een lokale inwoner raakte vermist en werd later dood teruggevonden. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Sinds 1994 is Eurostar de enige maatschappij die treinen laat rijden door de kanaaltunnel. De Britse treinautoriteit wil hiermee de concurrentie op de spoormarkt vergroten. Vietnam wil iets doen aan de scheve verhouding tussen het aantal jongens en meisjes dat wordt geboren. Er worden zo'n 10% meer jongens dan meisjes geboren. De Vietnamese regering vreest voor een groot mannenoverschot op termijn en gendergerelateerd geweld. Veel ouders kiezen voor abortus zodra ze weten dat ze een meisje krijgen. In Vietnam willen veel ouders dat hun kind de familienaam voortzet. Abortus om die reden is, net als in Nederland, in principe verboden. Het weer, af en toe een bui, verder blijft het droog en er zijn perioden met zon en er staat een matige noordoostenwind. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen Duiven en knooppunt Oudijk 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpse Weg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Evengoed werden tientallen inwoners geëvacueerd. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Vietnam wil iets doen aan de scheve verhouding tussen het aantal jongens en meisjes dat wordt geboren. Er worden zo'n 10% meer jongens dan meisjes geboren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De aardbeving op het Indonesische eiland Flores heeft inmiddels 68 slachtoffers geëist. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Het eiland werd zaterdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er worden ook zware naschokken gemeten. Door de beving zijn zo'n 13.000 mensen hun huis ontvlucht. Zij slapen op straat in tenten. Hulpverlening verloopt moeilijk. De infrastructuur is in grote delen van Flores ernstig beschadigd door de aardbeving. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Evengoed werden tientallen inwoners geëvacueerd. De brand woedt in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen en heeft inmiddels een gebied ter grootte van 4200 voetbalvelden verwoest. De Belgische koning Filip brengt vandaag een bezoek aan het gebied. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. De Etna is een van Europa's meest actieve vulkanen. De jongste uitbarsting was vorige week nog. Ook in het noorden van Italië is waarschijnlijk een wandelaar gedood door de bliksem. Een lokale inwoner raakte vermist en werd later dood teruggevonden. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Sinds 1994 is Eurostar de enige maatschappij die treinen laat rijden door de kanaaltunnel. De Britse treinautoriteit wil hiermee de concurrentie op de spoormarkt vergroten. Het weer. Af en toe een bui, maar ook perioden met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glijdermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glijdermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Radio voor Midden Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden Gelderland.
3: Dat is je mooi, leeuw kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet gek.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De aardbeving op het Indonesische eiland Flores heeft inmiddels 68 slachtoffers geëist. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. In het noorden kans op een bui, verder droog met zonnige periode. De maximumtemperatuur varieert van 19 graden op de Wadden tot 21 graden in Zuid-Nederland. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Vanavond in het noorden een heldere hemel, in het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. Gedurende de nacht gaat het in het zuidwesten regenen en dat gaat gepaard met een toename in wind aan zee tot vrij krachtig. In de rest van het land staat weinig wind. De temperatuur daalt in het noordoosten naar 12 graden. In het zuidwesten is het met 16 tot 19 graden een stuk warmer vannacht. Morgen bewolkt met af en toe flinke buien. De regen trekt gedurende de middag naar het oosten weg en zo nu en dan schijnt ook de zon. Woensdag zijn er afwisselend regenbuien en perioden met zon en maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sappersen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Hoor als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl. En mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de ringbaan.

0: Zuid 8 in Zevenaar.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In een woning in Heiloo is gisteravond een overleden vrouw aangetroffen, meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Herugowaard. De 20-jarige man uit Heiloo die melding maakte bij de politie is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De politie wil niet zeggen over de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden, maar gaat wel uit van een misdrijf. Of het slachtoffer de verdachte kende is niet bekendgemaakt. Het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlandse bloeddonor. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin. De donor, afkomstig uit Utrecht, had milde klachten. Hij heeft volgens het RIVM recent geen buitenlandse reis gemaakt. De laatste keer dat iemand in Nederland de infectie opliep was in 2020. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen op mensen via muggen. Mensen kunnen het virus niet verspreiden. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Yabloko zijn vanochtend opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over uitsluiting van de partij bij de komende parlementsverkiezingen. Er waren beschuldigingen van corruptie waarop de partij niet meer mee mocht doen. Partijleider Rybakov had al gewaarschuwd om niet naar de zittingen te komen uit angst voor arrestaties. Yabloko keert zich als enige Russische partij tegen de oorlog in Oekraïne. De aardbeving op het Indonesische eiland Flores heeft inmiddels 68 slachtoffers geëist. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Het eiland werd zaterdag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Er worden ook zware naschokken gemeten. Door de beving zijn zo'n 13.000 mensen hun huis ontvlucht. Zij slapen op straat in tenten. Hulpverlening verloopt moeilijk. De infrastructuur is in grote delen van Flores ernstig beschadigd door de aardbeving. Het weer. Af en toe een bui, maar ook periode met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland staat via de voordegrens 2 kilometer met een kwartier vertraging. De andere kant op vanuit Duitsland tussen de grens en Duiven 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar een kwartier. A50 Os richting Arnhem tussen de knooppunten Valburg en Grijzoord 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De aardbeving op het Indonesische eiland Flores heeft inmiddels 68 slachtoffers geëist. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. De Duitse grensstad Monschau lijkt de dans te ontspringen bij de grote natuurbrand die in België woedt. Het vuur breidt zich niet verder uit richting Duitsland. Op de vulkaan Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar tijdens een zware storm getroffen door de bliksem en kort daarna overleden op weg naar een ziekenhuis. De wandelaar bevond zich in verboden gebied. Miljardair Richard Branson mag met zijn treinbedrijf Virgin Trains vanaf 2030 gaan concurreren met Eurostar. Het bedrijf heeft toestemming gekregen voor maximaal 20 dagelijkse retourritten tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in de regio Gelderland. We beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. De andere kant op, A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven 10 kilometer langzaam rijden en stilstaan kost je ook 10 minuten. En de A50 ten slotte Oss richting Arnhem. Voor Knoop het Grijs wordt dus een spoedreparatie aan de gang. De linkerrijstok is dicht in de vertraging 5. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dust Band. Old Strings New Voices brengen eigentijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dust Band brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect.

0: Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd.nl.

Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het proces tegen Anne Romke van der Ha is begonnen. De Groninger wordt ervan verdacht prinses Amalia te willen ontvoeren. Van der Ha wordt er ook van verdacht een aanslag voor te bereiden op Amalia en haar zus Alexia, maar daar zegt het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor te hebben. Van der Ha was in het bezit van twee bijlen met daarop de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Hij zegt zelf onder invloed te zijn geweest van een psychose en geen kwaad in de zin te hebben. In een woning in Heilo is gisteravond een overleden vrouw aangetroffen, meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Herugowaard. De 20-jarige man uit Heilo die melding maakte bij de politie is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De politie wil niet zeggen over de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden, maar gaat wel uit van een misdrijf. Of het slachtoffer de verdachte kende is niet bekendgemaakt. Het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlandse bloeddonor. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin. De donor, afkomstig uit Utrecht, had milde klachten. Hij heeft volgens het RIVM recent geen buitenlandse reis gemaakt. De laatste keer dat iemand in Nederland de infectie opliep was in 2020. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en kan worden overgedragen op mensen via muggen.

0: mensen kunnen het virus niet verspreiden. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Yabloko zijn vanochtend opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over uitsluiting van de partij bij de komende parlementsverkiezingen. Er waren beschuldigingen van corruptie waarop de partij niet meer mee mocht doen. Partijleider Rybakov had al gewaarschuwd om niet naar de zittingen te komen uit angst voor arrestaties. Yabloko keert zich als enige Russische partij tegen de oorlog in Oekraïne. Het weer. Af en toe een bui, maar ook perioden met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een paar korte files in Gelderland, de meest oponthoud op de A12 in de grensstreek. Te beginnen van Arnhem naar Duitsland heb je een kleine 10 minuten oponthoud. En de andere kant op dezelfde A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Voor Duiven ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het proces tegen Anne Romke van der Haa is begonnen. De Groninger wordt ervan verdacht prinses Amalia te willen ontvoeren. Van der Haa wordt er ook van verdacht een aanslag voor te bereiden op Amalia en haar zus Alexia, maar daar zegt het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor te hebben. In een woning in Heiloo is gisteravond een overleden vrouw aangetroffen, meldt de politie. Het gaat om een 19-jarige vrouw uit Herugowaard. Het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlandse bloeddonor. De besmetting werd vastgesteld tijdens wetenschappelijk onderzoek van bloedbank Sanquin. De donor, afkomstig uit Utrecht, had milde klachten. Zeker 35 aanhangers van de Russische oppositiepartij Jabloko zijn vanochtend opgepakt bij het Hoge Rechtshof. Daar werd het hoger beroep behandeld over uitsluiting van de partij bij de komende parlementsverkiezingen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. In het noorden kans op een bui, verder droog met zonnige periode. De maximumtemperatuur varieert van 19 graden op de Wadden tot 21 graden in Zuid-Nederland. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Vanavond in het noorden een heldere hemel. In het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. Gedurende de nacht gaat het in het zuidwesten regenen en dat gaat gepaard met een toename in wind aan zee tot vrij krachtig. In de rest van het land staat weinig wind. De temperatuur daalt in het noordoosten naar 12 graden. In het zuidwesten is het met 16 tot 19 graden een stuk warmer vannacht. Morgen bewolkt met af en toe flinke buien. De regen trekt gedurende de middag naar het oosten weg en zo nu en dan schijnt ook de zon. Woensdag zijn er afwisselend regenbuien en perioden met zon en maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan wat korte files in Gelderland. De meeste hebben niet veel meer vertraging dan 5 minuten. Uitzondering de A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven zo'n 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Daar is de spitsstrook dicht tussen Waterbergen en afrit Hoenderloo. Er staat 5 kilometer file met ook daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glidermuseum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glidermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: zetcomfortcentrum.com.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
0: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft de Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Gisteren demonstreerden honderden migranten daar tegen de slechte omstandigheden waarin ze leven. Ze slapen op het strand en worden door de politie uit het centrum geweerd. Er zouden ook ziektes zijn uitgebroken. Eind juli staken tienduizenden mensen de grens met Marokko over. Daarvan zijn er tot 8000 achtergebleven in Ceuta. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de Straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Iran moet zich van hem volledig overgeven. Oman en Iran onderhandelen momenteel over veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS verloopt vandaag. De gesprekken waren al stuk gelopen. Iran noemt het akkoord irrelevant sinds de VS de afspraken schonden. Bij de opening van de Forum voor Democratie school in Almere zijn slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance school, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. Directeur Douwe Vilt stelt dat 6 kinderen daadwerkelijk zijn ingeschreven, 2 komen later in het jaar. Een eerdere Forum voor Democratie school in Almere sloot haar deuren vanwege geldproblemen. Het proces tegen Anne Romke van der Haa is begonnen. De Groninger wordt ervan verdacht prinses Amalia te willen ontvoeren. Van der Haar wordt er ook van verdacht een aanslag voor te bereiden op Amalia en haar zus Alexia, maar daar zegt het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor te hebben. Van der Haar was in het bezit van 2 bijlen met daarop de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Hij zegt zelf onder invloed te zijn geweest van een psychose en geen kwaad in de zin te hebben. Het weer, af en toe een bui, maar ook periode met zon bij een matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur schommelt rond 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de afgesloten spitsstrook op de A50 staat er file van Arnhem naar Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo. Vertraging is 10 minuten. De A12 van Utrecht naar Arnhem sta je daar ook 10 minuten vast voor knooppunt Waterberg. En op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de Duitse grens 5 minuten tijdverlies door de controles. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is

0: Bij de buitenplaats in de Arnhemse wijk Schuitgraaf aan de Mara-singel vindt op 13 september het jaarlijkse oogstfeest plaats. Van 10 tot 3 uur draait deze gezellige dag helemaal om lokaal fruit en de oogst. Bezoekers kunnen zien hoe appels worden geperst en lokale producten ontdekken. Ook zijn er honing van de imker en rondleidingen door de groenteschuit. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals appels plukken, sminken, sappersen en appel- en peerhappen. Het centrum van Zevenaar staat op 12 en 13 september in het teken van het najaarsfestival Muziekstad. Tijdens deze afsluiting van het muziekseizoen zorgen verschillende artiesten en orkesten voor volop sfeer. Zaterdag trekken dweilorkesten door het centrum, gevolgd door Oerend Hart op het Raadhuisplein. Zondag zijn er onder meer optredens van het DT Orchestra en koor Tijdloos. Een muzikaal weekend voor jong en oud in Hartje Zevenaar. Het Horsterpark aan de Horsterparklaan in Duiven staat in 2026 volop in het teken van het 20-jarig jubileum. Het park is een ontmoetingsplek waar natuur, recreatie en ontspanning samenkomen. Bezoekers kunnen er wandelen, genieten van het groen en een bezoek brengen aan de kinderboerderij. Het jubileumjaar wordt op 13 september vanaf 11 uur gevierd. De start van het officiële gedeelte vindt plaats bij T-paviljoen Horsterpark. Tot zover de agendaberichten.
1: In Midden Gelderland via DAB Plus en FM. En overal op je smartspeaker via de RTV Connect app. Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het proces tegen Anne Romke van der Haa is begonnen. De Groninger wordt ervan verdacht prinses Amalia te willen ontvoeren. Van der Haa wordt er ook van verdacht een aanslag voor te bereiden op Amalia en haar zus Alexia, maar daar zegt het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs voor te hebben. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de Straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Bij de opening van de Forum voor Democratie school in Almere zijn slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance school, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de afgesloten spitsstrook op de A50. Van Arnhem naar Zwolle heb je tussen knooppunt Beekbergen en Apeldoorn een kwartier vertraging. De A12 rijdt het ook langzaam. Van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Daar heb je 10 minuten oponthoud. En het is druk op de A325. Van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort. Vertraging is een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Zelfstandig mobiel blijven?

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Gisteren demonstreerden honderden migranten daar tegen de slechte omstandigheden waarin ze leven. Ze slapen op het strand en worden door de politie uit het centrum geweerd. Er zouden ook ziektes zijn uitgebroken. Eind juli staken tienduizenden mensen de grens met Marokko over. Daarvan zijn er tot 8000 achtergebleven in Ceuta. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de Straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Iran moet zich van hem volledig overgeven. Oman en Iran onderhandelen momenteel over veilige doorgang in de Straat van Hormuz. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS verloopt vandaag. De gesprekken waren al stuk gelopen. Iran noemt het akkoord irrelevant sinds de VS de afspraken schonden. Bij de opening van de Forum voor Democratie school in Almere zijn slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance school, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. Directeur Douwe Vilt stelt dat 6 kinderen daadwerkelijk zijn ingeschreven, 2 komen later in het jaar. Een eerdere Forum voor Democratie school in Almere sloot haar deuren vanwege geldproblemen. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. De politie arresteerde de 27-jarige bestuurder in Breda. Hij vertoonde gevaarlijk rijgedrag. De auto heeft de rit niet overleefd. Deze vloog na de aanhouding om onduidelijke redenen in brand. Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel. In het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. De A12, daar heb je wel 10 minuten tijdverlies van Utrecht naar Arnhem tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Op de A325, daar is de vertraging een kwartier van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Het rijdt langzaam tussen het Gelredoom en Presikhaaf. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Bij de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat in Zevenaar wordt op 29 augustus een rommelmarkt gehouden. Bezoekers kunnen tussen 8 en 2 uur komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen en leuke koopjes. Ook kunnen spullen op 28 augustus worden ingeleverd voor de verkoop. De markt wordt samen met Stichting Connect to Share georganiseerd om geld in te zamelen voor het jaarlijkse uitje van de cliënten van het Horstenpark naar Gemünden am Main. Westervoort staat op 28 augustus in het teken van de Nacht van de Vleermuis. Samen met ervaren ecologen gaan deelnemers op zoek naar de vleermuizen die na zonsondergang actief worden. Tijdens de wandeling vertellen de ecologen over de verschillende soorten en laten zij met een baddetector en warmtecamera zien hoe vleermuizen worden opgespoord. De tocht begint om 8 uur bij het gemeentehuis van Westervoort. Deelname is gratis en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier bij de gemeente Westervoort. Muziekcafé De Lantaarn Zevenaar presenteert twee bijzondere muziekacts: Old Strings New Voices en Macondo Dustband. Old Strings New Voices brengen eigentijdse songs met warme stemmen en live gitaar. Macondo Dustband brengt Americana met krachtige gitaren en meeslepende viool. De optredens zijn op zaterdag 5 september van 8:30 tot 11:30. Muziekcafé De Lantaarn zit aan de Hoge Bonger 3 in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Er komen 1500 tijdelijke opvangplaatsen voor migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Dat heeft de Spaanse minister van Migratie Elma Saiz aangekondigd. Als Oman de Verenigde Staten in de weg zit bij de Straat van Hormuz, zal Donald Trump het land bombarderen. Dat zei de Amerikaanse president tegen tv-zender Fox News. Bij de opening van de Forum voor Democratie school in Almere zijn slechts 4 leerlingen komen opdagen. Volgens het Algemeen Dagblad had de Renaissance school, zoals de school officieel heet, 18 aanmeldingen voor de kleutergroep ontvangen. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Droog met zonnige periode. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Vanavond in het noorden een heldere hemel. In het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. Gedurende de nacht gaat het in het zuidwesten regenen en dat gaat gepaard met een toename in wind aan zee tot vrij krachtig. In de rest van het land staat weinig wind. De temperatuur daalt in het noordoosten naar 12 graden. In het zuidwesten is het met 16 tot 19 graden een stuk warmer vannacht. Morgen bewolkt met af en toe flinke buien. De regen trekt gedurende de middag naar het oosten weg en zo nu en dan schijnt ook de zon. Woensdag zijn er afwisselend regenbuien en perioden met zon en maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er vanmiddag in de regio Arnhem-Apeldoorn. Dat heeft ook te maken met de afgesloten spitsstrook op de A50. Ter hoogte van de afrit Hoenderloo heb je in beide richtingen 5 minuten oponthoud. En op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar sta je in de file voor knooppunt Waterberg met 10 minuten tijdverlies. Op de N325 rijdt het ook langzaam van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Voor dat knooppunt is de vertraging een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.

0: de snelweg actief handhaven. Dat hebben burgemeesters, politie en justitie samen besloten. Tijdens boerenprotesten komt het regelmatig voor dat trekkers op de snelweg rijden. De protestacties werden lang gedoogd, maar volgens burgemeester van Enschede Roelof Bleker veroorzaken de langzame tractoren levensgevaarlijke situaties. Vrijdag overleden 2 mensen in een ongeluk in de staart van een trekkerfile. De rechtsnationalistische Groot-Nederlandse Studentenvereniging is uit veiligheidsoverwegingen geweerd van de introductiemarkt op de Radboud Universiteit. Door een administratieve fout had de Nijmeegse Universiteit de vereniging eerder nog toegelaten. De veiligheid van de organisatie kon niet worden gegarandeerd. 2 eerdere edities ontstonden vechtpartijen bij de kraam van de vereniging. Er waren meerdere demonstraties tegen hun aanwezigheid aangekondigd. In Amsterdam-Zuidoost heeft een grote groep bewoners zich tegen de komst van een datacenter van het Amerikaanse Equinix gekeerd. Nog niet alle vergunningen zijn verleend. De groep Stop Datacenter Zuidoost hoopt de bouw nog tegen te kunnen houden. Amsterdam heeft de komst van nieuwe datacenters verboden, maar deze aanvraag dateert nog van daarvoor. Vanwege de krapte op het elektriciteitsnet krijgt het datacenter wel maar een kwart van de oorspronkelijke geplande omvang. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. De politie arresteerde de 27-jarige bestuurder in Breda. Hij vertoonde gevaarlijk rijgedrag. De auto heeft de rit niet overleefd. Deze vloog na de aanhouding om onduidelijke redenen in brand. Het weer. Vanavond in het noorden een heldere hemel. In het zuiden komt bewolking opzetten, maar het blijft droog. De wind waait uit het noordwesten en is matig. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren, zoals de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Voor knooppunt Hattemerbroek heb je 5 minuten tijdverlies. De A50 van Arnhem naar Apeldoorn sta je ruim 5 minuten in de file voor de afrit Hoenderlo, doordat de spitsstrook dicht is. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek heb je 10 minuten oponthoud tussen het Gelredome en Prezikhaaf. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september staat de regio weer in het teken van de Open Monumentendag. Tijdens de 40ste editie van Open Monumentendag openen bijzondere monumenten gratis hun deuren voor bezoekers. Kunstenaars presenteren hun werk en laten bezoekers kennis maken met kunst, cultuur, natuur en het erfgoed van de streek. Kijk voor meer informatie op openmonumentendag.nl. Wie meer wil weten over de zweefvliegtuigen die tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 bij Wolfheze en Renkum landen, kan een bezoek brengen aan het Glider Museum in Wolfheze. Het museum vertelt aan de hand van historische voorwerpen, foto's en verhalen over de grote luchtlandingsoperatie van 1944. Het museum is gevestigd aan de Wolfhezerweg in Wolfheze. Kijk voor actuele openingstijden op glidermuseum.nl. Groessen verandert op 13 september in het snelste en gezelligste dorp van de Liemers. Waaghalse sjezen met hun zelfgebouwde creatieve zeepkisten met een rotgang van het viaduct de A af. Kom kijken naar de spectaculaire afdalingen, geniet van het live commentaar en moedig de teams aan langs de boarding. Naast de race is er op het evenemententerrein bij de A genoeg te beleven voor jong en oud. Het terrein gaat om 12 uur open en de race start om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: De avond van Connect.
2: Met Connect voel je je overal.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Twente gaat het trekkerverbod op de snelweg actief handhaven. De protestacties werden lang gedoogd, maar volgens burgemeester van Enschede Roelof Bleker veroorzaken de langzame tractoren levensgevaarlijke situaties. De rechtsnationalistische Groot-Nederlandse Studentenvereniging is uit veiligheidsoverwegingen geweerd van de introductiemarkt op de Radboud Universiteit. Twee eerdere edities ontstonden vechtpartijen bij de kraam van de vereniging. Er waren meerdere demonstraties tegen hun aanwezigheid aangekondigd. In Amsterdam-Zuidoost heeft een grote groep bewoners zich tegen de komst van een datacenter van het Amerikaanse Equinix gekeerd. Nog niet alle vergunningen zijn verleend. De groep Stop Datacenter Zuidoost hoopt de bouw nog tegen te kunnen houden. En een proefrit in Lelystad is dit weekend veranderd in een politieachtervolging. De auto was zaterdagmiddag meegenomen voor een proefrit, maar de koper kwam niet meer terug. Op de A27 werd de auto gespot, waarna meerdere politiewagens en een helikopter de achtervolging inzetten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files zijn opgelost, maar op de A12 vanuit Arnhem rijdt het langzaam voor de Duitse grens door controles. De vertraging is bijna 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens Haagse bronnen kijkt het kabinet naar alternatieven voor de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het gaat onder meer om de WW en de WIA. Het minderheidskabinet heeft steun van oppositiepartijen nodig om de begroting door het parlement te krijgen. Daarom praat het deze dagen met partijen op links en rechts. Vandaag is er al gesproken met JA21 en vanavond is pro-leider Klaver aan de beurt. Hij noemt de begrotingsonderhandelingen met het kabinet heel ingewikkeld. Een 34-jarige vrouw uit het Brabantse Nistelrode is aangehouden na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees. Ze wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval met letsel en is na verhoor weer vrijgelaten. Bij dat ongeluk vrijdag kwamen twee 70ers uit Os om het leven en raakten 6 mensen gewond. De vrouw botste

0: Giles werden benaderd. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.
1: Zomer.
2: Dit is Connect. Kijk op de samenleving. Ja.

0: Dit is Kijk op de Samenleving. Met vanavond.
1: Als gast van de week ontvangen wij vandaag Peter Schrijver. Hij is heemraad bij het waterschap Rijn en IJssel. En we gaan het met hem hebben over de gevolgen van de droogte van de laatste maanden. Wat doet het waterschap daar zoal aan en wat kunnen wij zelf betekenen? En Peter Schrijver is heemraad, dat is iemand van het dagelijks bestuur. Dan hebben we de pennenstreek van Mariette Wiegink en een interview van Tristan Scholten met Mariska Jacobi. En dat gaat over het straatfestival in Arnhem, aanstaand weekend op 22 en 23 augustus. In verband met de wedstrijd Jong Utrecht-Vitesse is onze uitzending vandaag maar 1 uur, dus tot 8 uur. En daarna nemen Martijn Koedam en Frank Kruithof het over voor de wedstrijd Vitesse tegen Utrecht. En dat is dan in Utrecht. En we nemen alvast een vroege pauze vanavond, want we beginnen met Luna.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: Onze gast deze week, dat is Peter Schrijver, heemraad bij het waterschap Rijn en IJssel. Goedenavond, meneer Schrijver.
2: Goedenavond.
1: En van harte welkom in onze uitzending.
2: Ja, leuk om bij jullie te zijn.
1: Het is heel fijn dat u er bent, want water, ja, dat is het ding op dit moment. En we hebben er allemaal een groot tekort aan. Maar laten we eerst eens even kijken wat het waterschap zoal doet. Wat is uw hoofddoelstelling?
2: Ja, onze hoofddoelstelling zijn er eigenlijk drie. We hebben drie kerntaken. Mm-hmm. Eén is zorgen dat ons gebied veilig blijft. Dat doen we door de dijken te beheren en te onderhouden en te verbeteren daar waar nodig. De tweede doelstelling dat gaat over de hoeveelheid water in onze sloten en beken en riviertjes. Mm-hmm. Dat moet voldoende zijn en niet te veel. En het derde onderwerp dat gaat over waterkwaliteit. Wij zorgen dat het afvalwater wat van woningen en wat van bedrijven komt, dat wordt gezuiverd in rioolwaterzuiveringsinstallaties.
1: Oké, als ik het zo hoor, dan werken er heel wat mensen bij het waterschap. Want dat is een hele diverse taak eigenlijk, hè?
2: Ja, dat klopt. Het precieze aantal heb ik niet op dit moment, maar ik schat in dat er wel ongeveer 600 mensen bij ons werken. We hebben ons hoofdkantoor in Doetinchem staan.
1: Ja, oké. U heeft verteld wat u allemaal doet, maar er zijn natuurlijk ook dingen die u niet doet als waterschap, hè? Want waarin onderscheidt u zich van andere organisaties, bijvoorbeeld Rijkswaterstaat?
2: Ja, Rijkswaterstaat gaat over de grote rivier. De Rijn en de IJssel, maar ook het Twentekanaal valt onder Rijkswaterstaat. De dijken zijn van ons, maar de rivieren zijn van Rijkswaterstaat. En Rijkswaterstaat gaat natuurlijk over de bruggen en een aantal grote wegen. Uh-huh. Maar daar gaat dit onderwerp niet over. En we hebben nog Vitens. Vitens gaat over het drinkwater. Dat is geen taak van het waterschap.
1: Ja.
2: Dat valt bij Vitens. Uh-huh. Nou, dat zijn denk ik de drie belangrijkste organisaties die met water te maken hebben.
1: Ja, oké.
2: Okay. Die doet ook nog wat als het gaat om de vergunningverlening voor hele grote onttrekkers van grondwater. Dus als het gaat over bedrijven of Vitens die grondwater uit de grond oppompt, dan valt dat onder de provincie.
1: Oké, en werkt u wel intensief samen met die andere organisaties?
2: Ja, dat is heel intensief. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat we niet van elkaars bestaan en niet van elkaars beleid weten. Mm-hmm. Dus die afstemming is nauwkeurig. Ja,
1: ja, nee, dat lijkt me inderdaad belangrijk. Als we het hebben over het waterschap Rijn-IJssel, welk gebied omvat dat precies?
2: Ja, meestal zeg ik grof dat het van Arnhem tot aan de Duitse grens Winterswijk is. Dus de Achterhoek en Liemers, dat zijn eigenlijk de belangrijkste gebieden die ons beheergebied vallen. We hebben nog een stukje grondgebied in Overijssel liggen. En dat is met name de Schipbeek en de Buurskebeek die daar liggen. Mm-hmm. En daar valt een stukje van de gemeente Deventer onder. En Hoog van Twente, Marklo en zo valt daar onder. Dus het meeste ligt in Gelderland, Achterhoek en Liemers, een klein stukje Overijssel.
1: Klein stukje Overijssel, ja. Nou heb ik u eerder in het programma aangekondigd als heemraad, maar dat is misschien niet voor iedereen een bekende term. Wat is uw taak precies? Wat is een heemraad?
2: Ja, dat is een mooie titel, een mooie oude wet titel. Mm-hmm. Sommige waterschappers zeggen van, nou ja, ik ben dagelijks bestuurder. Dat is de actuele vertaling van heemraad. Het is te vergelijken met de functie van een wethouder in een gemeente. Wij hebben in ons waterschap heemraden en een dijkgraaf. En de gemeente heeft wethouders en een burgemeester. En die functie is vergelijkbaar. Het is een dagelijkse bestuursfunctie. Uh-huh. Het is een functie die 4 tot 5 dagen in de week vergt. Dus het is bijna een fulltime job. En wij hebben 4 heemraden en 1 dijkgraaf in ons waterschap. En we hebben de taken wat verdeeld. Ik zei u net al dat we een aantal hoofdtaken hebben. Mm-hmm. Nou, in mijn vakgebied valt alles wat met het watersysteem te maken heeft. Mevrouw Lohman doet alles wat met waterveiligheid, de dijken te maken heeft. Mevrouw Wisting gaat vooral over het geheel. En de heer Wolfink houdt zich bezig met waterkwaliteit, de rioolwaterzuiveringsinstallatie. En onze dijkgraaf is de heer Pieper. En hij is de voorzitter van ons college van dijkgraven en heemraden, voorzitter van het algemeen bestuur. En het algemeen bestuur, dat is te vergelijken met de raad in een gemeente. Er zitten 30 algemeen bestuursleden in en de meeste zijn ook gekozen via politieke partijen.
1: Ja, ja, maar nou snap ik ook waarom er verkiezingen zijn voor het waterschap. Omdat het inderdaad een beetje eigenlijk vergelijkbaar is, hè, met een gemeenteraad.
2: Ja, dat klopt. En onze verkiezingen zijn altijd tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen. En dat is volgend jaar weer in maart 2027. Dan mogen de burgers in ons gebied weer naar de stembus en bepalen wie er in dat algemeen bestuur komen.
1: Ja, en voor heel veel mensen is dat misschien toch een beetje ver van hun bedshow, die verkiezingen. Maar ja, we gaan eigenlijk horen waarom dat zo belangrijk is, hè? Want het gaat vandaag over de droogte, hè? Maar wat doet het waterschap door het hele jaar heen, ook in de winter, et cetera, om de gevolgen van de klimaatverandering zo klein mogelijk te houden?
2: Ja, klimaatverandering is een heel belangrijk thema. Enerzijds gaat het om te proberen zoveel mogelijk die klimaatverandering te voorkomen. Dus mitigatie van klimaatverandering, dus minder CO2-uitstoot. Daar heeft het waterschap ook mee te maken. Wij zorgen dat we energie-neutraal zijn. We hebben bijvoorbeeld windmolens gebouwd bij Duiven, zijn er twee. We hebben nog plannen om uiteindelijk bij Zutphen nog een extra windmolen te bouwen. Wij doen ons biogas vergisten. Daar maken we biogas, of slip doen we vergisten, en daar maken we biogas van. Dus dat is een prachtig, mooi, natuurlijk product. Daar hoeven we geen fossiele olie voor te gebruiken. Nou, dat is proberen om onze klimaatverandering tegen te gaan. De andere tak van sport is adapteren. Dus zorgen dat wat het klimaat teweeg brengt, dat we die gevolgen zo goed mogelijk te lijf gaan. Nou, dat doen we enerzijds door onze dijken te versterken. Dat is echt nodig, want wij verwachten nog steeds, en je zou het vandaag haast niet zeggen, want er is nu veel te weinig water in de Rijn en in de IJssel.
1: Ja.
2: Maar er kunnen ook nog steeds grote pieken optreden. En daarvoor is het nodig dat we onze dijken verder versterken. Onder andere het dijkvak tussen het Spijk en Westervoort. Die wordt tot 2020. In een drietal verschillende fases opnieuw beoordeeld. En als dat nodig is, versterkt en aangepakt en wordt ingeïnvesteerd. Het tweede wat wij doen is zorgen dat ons watersysteem beter in staat is om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Er zitten twee kanten aan klimaatverandering. We zitten nu in een periode dat het ontzettend droog is. Maar we hebben ook periodes meegemaakt dat er heel veel wateroverlast was. En het jaar 23-24 was daar eigenlijk wel een mooi voorbeeld van. Dus we moeten zorgen dat ons watersysteem in staat is om zowel die droge kant als die extreem natte kant goed te handelen.
1: Ja.
2: En dat is best wel een complexe opgave. Want we zien, KNMI maakt een heleboel klimaatscenario's. En klimaatverandering is een wetenschap, maar daar is ook best wel wat discussie over. Hoe het nou precies gaat en hoe snel het precies gaat. Trump, de president van de Verenigde Staten, die ontkent soms dat het klimaat verandert.
1: Ja.
2: Maar wij zien wel degelijk dat het klimaat verandert. Als we gewoon terugkijken naar tiental jaren geleden, dan zien we dat het in de zomer vaker droger wordt. Dat hebben we recente jaren ook gezien. 2018 was het eerste jaar, 19 was het droog, 20 was het droog, 22 was het droog, nu is het weer hartstikke droog. Maar we zien ook dat het in de winter vooral vaak meer neerslag komt en dat er in de zomer ook heftige piekbuien kunnen optreden.
1: Het is allemaal veel extremer geworden.
2: Allemaal veel extremer. En daar moeten we proberen ons systeem voor in te richten. En dat doen we onder andere om te zorgen. Kijk, tot vandaag is het droog. En dan kunnen we eigenlijk niet zo heel veel meer doen als het op dat moment droog is. We kunnen nog een paar noodmaatregelen. Als vissen in de problemen komen, dan kunnen we ze overzetten in een systeem waar nog wel wat water is. We kunnen nu bijvoorbeeld bij Doesburg hebben we de sluizen dicht gedaan.
1: Oh ja, ja.
2: Dus dan voorkomen we dat het water wegloopt wegloopt uit de Oude IJssel. Heeft Rijkswaterstaat staat ook gedaan voor het Twentekanaal. Nou, dat is best wel ingrijpend voor de scheepvaart gebleken. Dus we kunnen wel wat doen, maar we kunnen natuurlijk geen nieuw water maken. Dat moet echt uit de lucht vallen.
1: Nou ja, precies.
2: En
1: ja.
2: Daar zit eigenlijk ons grote handelingsperspectief op het moment dat het weer gaat regenen. Nou, vanochtend hebben we een paar buitjes gehad. Bij lange na nog niet genoeg. Op het moment dat het echt wat harder gaat regenen en er ook weer water in onze sloten en beken komt, dan kunnen we echt ons best doen om dat water zo lang mogelijk vast te houden, onze stuwen zo hoog mogelijk te zetten, zodat al die sloten en beken zo vol mogelijk zijn en het water de tijd krijgt om in de grond te trekken. Want dat is ons doel uiteindelijk, om die grondwatervoorraad weer aan te vullen, zodat we volgend jaar weer met een schone lei, met een voldoende grote omvang van grondwatervoorraad te kunnen beginnen.
1: Ja, helemaal duidelijk. U probeert aan de knoppen te draaien, zodat het zo optimaal mogelijk gebruikt kan worden.
2: Ja.
1: Maar dan hebben we inderdaad eerst regen nodig. En daarom draaien we tussendoor even een plaatje van Love and Spoonful, Rain on the Roof.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: Ons gast is Peter Schrijver, heemraad bij het waterschap Rijn en IJssel. En we weten inmiddels wat de heemraad is. Dat is iemand van het dagelijks bestuur, zeg maar een soort wethouder. Meneer Schrijver, u heeft uitgelegd wat het waterschap door het jaar heen eigenlijk doet. Maar misschien kunnen we eens even naar de huidige situatie kijken, hè, van het water in onze regio. Hoe is het gesteld met de rivieren, de meren en de dijken op dit moment?
2: Ja, dat geeft eigenlijk wel een heel droevig beeld, helaas. En het gaat op beide fronten niet goed. We zien dat ons eigen watersysteem, onze eigen sloten en beken van het waterschap, dat daar heel veel water, heel veel sloten droog staan. Of het water staat stil, er zit geen enkele stroming meer in. En dat is best wel zorgelijk. En dat zien we ook in het grondwater. We hebben hele lage grondwaterstanden. Ja. En daarnaast zien we, en dat is, die combinatie is wel uitzonderlijk, en zeker zo vroeg midden in het jaar, dat de rivieren ontzettend laag zijn. De Rijn en de IJssel hebben echt de laagste waterstanden ooit te zien gegeven. En die combinatie is best wel heel zorgelijk, want ook die rivieren trekken nog weer extra grondwater weg uit die regio langs die grote rivieren.
1: Oh ja.
2: Dus het gaat dubbel op en dat is zorgelijk.
1: Ja, nou absoluut. Hè? En de dijken die normaal natuurlijk bedoeld zijn om tegen te hoog water te beschermen, die hebben ook te lijden. Hè? Want die zijn aan het, laat ik maar zeggen, verpulveren van binnen.
2: Ja, en nou hebben wij gelukkig geen dijken waar veen in zit. Want dat is in het westen van Nederland op een aantal plekken echt nog een groter risico. Dat veen dat droogt in en dat klinkt in.
1: Uh-huh.
2: Dat is bij ons nog niet zozeer aan de orde. Zo hier en daar zien we wel dat er scheuren in dijken optreden in die kleigrond. Dus daar zijn we extra alert op. We maken ons ook wel wat zorgen over de grasmat. Want uiteindelijk is het gras op de dijk vooral bedoeld om de dijk te beschermen tegen dat water.
1: Uh-huh.
2: Nou kan gras wel heel veel hebben. En ik ga ervan uit dat het ook straks wel weer mooi groen wordt als de regen gaat vallen. Maar het moet wel voldoende sterk blijven om dat water, als dat weer komt, ook tegen te kunnen houden. Dus we hebben best wel wat zorgen en we doen ook allerlei extra inspecties op die dijken.
1: Ja, om te kijken of het inderdaad veilig kan blijven dan, hè?
2: Ja. Ja, ja.
1: En wat u zo opnoemt, hè, het water in de rivieren, ja, dat breekt eigenlijk een negatief record op negatief record. Wat voor consequenties heeft dat zowel voor, laten we zeggen, scheepvaart, landbouw, maar ook voor de, ja, voor de privéhuishoudens?
2: Nou ja, de consequenties voor de economie zijn best kort. Dat begint al als je in Duitsland kijkt. Daar is de Rijn echt voor een deel gewoon helemaal niet meer bevaarbaar. En andere delen nog wel bevaarbaar, maar dan moeten ze echt met veel lagere belasting op die schepen gaan varen. Dus daar is de economische schade enorm groot.
1: Ja.
2: Dat zien we ook in Nederland. Hier is ook forte kade. Er is veel minder scheepvaart, minder belading van de scheepvaart. Dus dat maakt het duurder voor degenen die hun goederen willen vervoeren. Maar het maakt het ook voor de schippers zelf ingewikkeld om überhaupt nog te kunnen varen. Risico's nemen toe. Als je dan nog kunt varen, want op het Twentekanaal en de Oude IJssel is varen al helemaal niet meer mogelijk. Dus op het Twentekanaal, daar zijn de bedrijven die daar zitten. Er zit bijvoorbeeld veevoerindustrie, daar zit betoncentrale.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat soort bedrijven die zijn nu helemaal aangewezen op vervoer per vrachtauto. En dat is vele malen duurder dan vervoer per schip. Dus de gevolgen voor de economie zijn
1: dat is een enorm, ja.
2: Ja, gevolgen voor burger, vooral in de recreatie wordt er hinder van ondervonden. Er zit op de Oude IJssel nog wat recreatievaart, op het Twentekanaal wel wat en zo. Nou, dat is ook allemaal niet meer mogelijk. Op de IJssel is het echt een stuk gevaarlijker geworden, omdat die zo smal is. Dus recreatie ondervindt daar last van. Landbouw, niet direct van het rivierwater zelf, maar die vindt vooral negatieve gevolgen van die steeds lagere grondwaterstanden. Dus de gewassen groeien veel moeilijker. Regenen mag niet uit oppervlaktewater. Mag nog wel op een heleboel plekken uit grondwater. Dus een aantal agrariërs zie je beregenen. Maar die korten zijn ook kort met de huidige brandstofprijzen. Dus ook de agrarische sector ondervindt nadeel van. En last but not least, onze natuur is natuurlijk op een aantal plekken ook buitengewoon kwetsbaar voor vooral die grote verschillen. Ik zei al 23, 24, dat waren hele natte jaren. Er stonden grondwaterstanden erg hoog. Nu is het weer een heel droog jaar. Nu staan grondwaterstanden weer heel laag. Nou, er zijn best veel soorten in de natuur. Ook een aantal bomen die met die wisselingen heel veel moeite hebben. En ook nu gewoon nauwelijks meer bij het grondwater kunnen komen. Dus de natuur ondervindt ook nogal wat schade van deze extreme.
1: Ja, en misschien dieren ook wel, hè? Die natuurlijk ook een tekort aan water hebben.
2: Ja, in zijn algemeenheid. Nederland is een relatief klein land. En verzorgen onze dieren goed. Hoewel de gedomesticeerde dieren die in de woningen zijn, of die op de boerderijen zijn, maar ook in de natuur. Dus we hebben nog wel gelukkig voldoende drinkwater beschikbaar. Dus we zouden geen dieren hoeven lijden omdat er geen drinkwater beschikbaar is. Dat moet in principe in Nederland nog voldoende beschikbaar zijn.
1: Ja, en dat geldt ook voor particulieren, huishoudens. Ja. Er is nog genoeg drinkwater, maar ja, het is wel zo dat we daar natuurlijk wel voorzichtig mee moeten omgaan.
2: Ja, daar moet echt wel een kanttekening bij geplaatst worden. Want er is wel nog steeds genoeg water om op te pompen. Alleen met al dat oppompen van drinkwater gaan we natuurlijk onze grondwatervoorraad nog verder uitputten. En dalen die grondwaterstanden. Dus we moeten echt zo zorgvuldig mogelijk met drinkwater omgaan. Mm-hmm. En voor drinkwater zelf is het natuurlijk prima. Want drinkwater is behoud van leven. Maar drinkwater wordt ook veelvuldig gebruikt voor het sproeien van tuintjes, voor het vullen van de zwembaden, voor het wassen van auto's. Nou, daar moet je echt wel over nadenken of dat nou allemaal wel echt noodzakelijk is. En of dat niet minder kan, uitgesteld kan worden, of misschien wel niet nodig is. Dus die oproep is er wel degelijk om zuinig om te gaan met drinkwater, omdat wij zuinig moeten zijn op het grondwater. En hetzelfde geldt natuurlijk voor grondwater wat opgepompt wordt. Dat mag natuurlijk in een heleboel gebieden van ons nog wel. Dat doen agrariërs, dat doen particulieren om hun tuintjes te sproeien. Mm-hmm. Maar ook daarvoor geldt, wees daar wel zo zuinig mogelijk mee. En doe dat zeker niet onnodig.
1: Nee, precies. Dat we daar ons bewust van zijn. Hè? Ja. Welke maatregelen heeft het waterschap tot nu toe genomen om hierop in te spelen op al deze problemen?
2: Ja, er zijn een aantal verschillende maatregelen. Wij houden ons water zoveel mogelijk vast op het moment dat het weer gaat regenen. Mm-hmm. Dus we zetten onze stuwen hoger. Maar we hebben ook een heleboel extra stuwen geplaatst. Dat zijn zogenaamde edgy-maatregelen. Die zijn in het gebied van de Liemers, zo eerlijk moet ik zijn, iets minder effectief dan in het gebied van de Achterhoek. Dus vooral in de Achterhoek en wat dieper in de Achterhoek, omgeving Winterswijk en zo, zijn heel veel van die kleine stuwtjes geplaatst.
1: Mm-hmm. Ja.
2: In de kleine watergangen, om het water maar zo lang mogelijk vast te houden. Dat is een heel effectieve maatregel gebleken. En op een aantal plekken zijn er ook wat grotere projecten uitgevoerd. Onder andere in de landgoederenzone is een vrij groot project uitgevoerd, waarin we het gebied ook anders hebben ingericht. De watergangen minder diep hebben gemaakt, zodat we minder grondwater wegzuigen. Maar dat zijn kostbare projecten. En dan moeten we ook echt kijken of landbouw en natuur allemaal nog wel op de goede plek zit en of sommige functies toch niet in de problemen komen en er net anders moet. Dus we zijn ook grotere projecten aan het uitvoeren. En we hebben ook gezien dat we dit jaar, en er moet natuurlijk wel water zijn om die droogtefuncties te kunnen laten werken, maar we hebben dit jaar gezien dat we door het water vasthouden Hebben kunnen uitstellen wanneer de effecten van droogte zichtbaar worden. Nou, nu is er geen houden meer aan, nu is het gewoon droog. En dan houden de effecten ook op van die droogtestukjes. Ja. Maar we hebben wel veel effecten in het voorjaar en in de zomer gehad, en in het begin van de zomer gehad.
1: Oké, en er is ook een bepaalde onttrekkingsmaatregel, geloof ik, hè? Dat er geen water uit sloten kan worden gepompt voor ja. Begieting.
2: Ja, dat klopt. Er mag op dit moment nergens meer oppervlaktewater, dus water uit sloten en beken gehaald worden, gepompt worden. En dat doen we vooral om het weinige water wat er nog is, om dat te behouden. En dat hebben we ook nodig voor de diertjes in het water, de vissen en de kleine diertjes. Mm-hmm. En het is ook nodig om voldoende water te behouden om het stedelijk gebied door te spoelen. Want waterkwaliteit hebben we het nog niet echt over gehad. Maar ook dat is een punt van zorg. Als er minder water is, neemt de temperatuur van het water toe. Ook door de felle zonneschijn en de hoge temperaturen die we hebben gehad. Daardoor gaat de waterkwaliteit achteruit. Ontstaat er steeds meer blauwalg onder andere in water. Is echt wel zorgelijk om... dan geldt er ook een zwemverbod als dat geconstateerd wordt. En dat willen we vooral in de steden natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Dus we hebben ook al het water nodig om het stedelijk gebied zoveel mogelijk door te spoelen. Zodat die waterkwaliteit daar nog enigszins op peil kan blijven.
1: Ja, want anders gaat het misschien ook wel ruiken in de stad. En mensen krijgen misschien gezondheidsklachten.
2: Ja, en als je dus kijkt naar het water in de stad, waar een... Vroeger zijn er veel pijpers aangelegd om het regenwater op te vangen. Tegenwoordig zijn we daar veel terughoudender mee. Want vijver is toch vaak stilstaand water. Is heel moeilijk om door te spoelen. Gaat toch vrij snel in waterkwaliteit achteruit. Dus we kiezen er tegenwoordig steeds vaker voor om de vijvers te verondiepen en te laten functioneren als een soort wadi. Als het hard regent, dan kan er even tijdelijk water staan. Dat trekt dan de grond in. Dat kan die voorraad weer aanvullen. En als het droger wordt, dan is het gewoon een groene oppervlakte en is er geen water zichtbaar meer. En hoeven we ons ook geen zorgen te maken over die waterkwaliteit.
1: Nou, die groene oppervlakte, daar kunnen we alleen maar van dromen op dit moment, denk ik. Hè? Want alles is...
2: Het is nu bijna allemaal dor en geel.
1: Nou, absoluut. Tot slot, meneer Schrijver. Als mensen wat meer informatie willen, of ze willen toch wat tips en adviezen, waar kunnen ze dan het beste terecht?
2: Ja, op onze website www.wri.nl. W-R-I-J.nl. Daar is actuele informatie te vinden over de grondwaterstanden, over hoe het met het water in de beken en de sloten staat. Daar zijn ook tips te vinden. Mm-hmm. Maar daar staat ook informatie over projecten die we aan het doen zijn. We hadden het bijvoorbeeld over dat dijkverzekeringsproject tussen Westerpoort en Spijken. Nou, al die informatie is op onze website te vinden. Er staat ook een e-mailadres op, kunnen vragen gesteld worden. Dus ik denk dat mensen die geïnteresseerd zijn en nader informatie willen, daar het vers mee komen.
1: Dan gaan we daar zeker even op kijken. Want water, het is van levensbelang in allerlei opzichten. Meneer Schrijver, ik wil u heel hartelijk bedanken voor de uitleg. En ik wens u nog een fijne avond.
2: Graag gedaan, fijne avond.

0: De pennenstreken van Mariette.
1: Vraag je iemand of hij kiest voor oorlog of voor vrede, dan weet je het wel. Vrede. Maar kijk je naar de tendens in de maatschappij, dan stoppen we meer energie in oorlog dan in vrede. Daarom namen 3 docenten het initiatief om een vredesconferentie te organiseren over de rol van vredeseducatie in het onderwijs. Ten slotte, zeggen zij, hebben docenten van de overheid de taak gekregen om leerlingen goed burgerschap bij te brengen. Je wilt ze leren hoe ze de rest van hun leven conflicten vreedzaam kunnen oplossen. Hoe belangrijk het is dat ze zich proberen te verplaatsen in een ander, zegt een van hen. Maar de overheid zelf straalt iets heel anders uit. Het vijanddenken viert hoogtij. Wij krijgen ingepeperd dat verdere bewapening de enige oplossing is en dat we op die manier de vijand kunnen uitschakelen. Geloof jij het nog? En ja hoor, heel slim vanuit die visie, de harde realiteit van de oorlog blijft buiten beeld. Jongeren denken aan heldenrollen en heldendaden. Helaas. Niemand sterft zo heroïsch als in speelfilms. Druk speciaal. Vanuit de overtuiging dat waar je aandacht aan geeft groeit, zou ik zeggen, net als die docenten, waar is de aandacht voor al die vredesinitiatieven, voor de vredesbeweging, voor de pogingen om te luisteren, te begrijpen? Zeg je op het schoolplein tegen ruzie en de jongeren ook, met de maap los hoor, dan komt er vanzelf vrede achteraan. Luister niet naar elkaar. Heb geen begrip voor elkaar, gewoon slaan. Regeringen en, ook mensen, geloven dat wapens en vijanddenken uiteindelijk een duurzame vrede gaat opleveren. Geloof jij het nog? Wie de dialoog opgeeft, geeft ook de vrede op. Zeg ik dan tot slotte. Tot de volgende Pennenstreek.

0: Kijk op cultuur. Kijk op cultuur.
1: Theater, iets voor binnen in een zaal. Zeker niet. Aankomend weekend, zaterdag 22 en zondag 23 augustus... ontvouwt Arnhem zich tot een heus theater buiten tijdens het straatfestival. Jongeren acts, dans, muziek, een hula hoop en nog veel meer. Mariska Jacobi is van de organisatie. Goedenavond.
2: Goedenavond. Nou, wat een mooie introductie.
1: Ja, nou, een theater door de hele stad. Buiten, hoe moet ik dat voor me zien?
2: Nou, wat u moet voorstellen, we hebben het Sint-Jansplein en zeg maar de Gele Rijdersplein. Dat zijn dus de twee plekken. En dat is, ja, je krijgt onverwacht theater te zien. Dus mensen die met een programmaboekje weten natuurlijk wat er gebeurt. Want het programma staat nu al live op de site www.straatfestival.nl. Ja. We zeggen altijd straatfestival zonder klinkers.
1: Ja, ja.
2: Dus daar kan je het programma zien. Maar ja, het is... En het, wat je al zegt, er is dans, er is muziek, er is iets met een muur, met een hula hoop, met een bank en met een koffer. Dus dat is, ja, het is gewoon, ja, laat je verrassen voornamelijk.
1: Ja, hoe zijn jullie tot deze mensen gekomen, tot al deze acts?
2: Nou, wij doen, dit is al de vierde editie die we houden hier in Arnhem. En wij organiseren daarnaast ook een showcase, dat is een beurs voor straatartiesten.
1: Oké.
2: Die treden dan op live en dan komen programmeurs uit binnen en buitenland komen naar onze showcase om te kijken, hey, kunnen we dit programmeren voor onze festivals of ook voor dancefestivals, voor randprogrammering. Dus in de loop daar, nou, we doen het zelf nu al iets van 8-9 jaar, hebben we gewoon een heel, ja, een heel netwerk om ons heen van artiesten die we kunnen boeken.
1: Het is een vol programma die twee dagen. Ja. Zullen we er eens even doorheen lopen? We hoeven niet alles te pakken hoor, want het is best veel. Maar ligt er eens eentje uit waarvan je zegt, nou, die moeten mensen echt wel zien.
2: Nou ja, wat ik zelf een hele bijzondere vind, en die groep komt ook echt uit Arnhem. Dat zijn de Jonge en de Witte. En die zijn met de voorstelling Stadkameleons. En dat zijn... ja, stadskameleons, dat noemen we mensen die niet de aansluiting in, ja, zijn kwijtgeraakt.
1: Aansluiting met de samenleving, zeg maar.
2: Ja, dus die zijn dan op straat beland. En die worden toch overgeleverd aan, zeg maar, het oordeel van voorbijgangers. Die zijn dakloos en noemen ze zelf parkbewoners. Dat vinden we dan zelf een mooie naam. Maar nu zijn ze samen met de Jonge en de Witte, zijn ze samen een orkest. En dat noemen we dan de stadskameleons. En ze treden op in Arnhem op plekken waar meestal ook deze artiesten te vinden zijn.
1: Okay.
2: En dat is onder andere het Musispark. Ze treden ze op Koningsstraat bij het Stadhuis en de Korte Straat bij Rosette. Dat zijn de plekken waar toch vaak deze stads- of parkbewoners te vinden zijn en nu treden ze daar op.
1: Wat zijn dat voor optredens?
2: Het is met muziek. Het is een stadscommunion, dat is met muziek. En ze treden dan op, zeg maar, ja, al muziekmakend vertellen ze, en theater, vertellen ze het verhaal van hun leven, wat ze meemaken op straat.
1: Ja, want het wordt ook samen gedaan, hè, met die stadscommunions.
2: Ja.
1: Het is echt niet praten over, maar praten met, hè, zoals dat wel eens gezegd.
2: Nou ja, dat, en het is nu dat we dat je een andere kijk krijgt op de parkbewoners, zeg maar, van meesten hebben gewoon een heel verhaal waarom ze op straat terechtkomen.
1: Ja.
2: En en nu kan je zien dat het niet alleen maar overlast, dat is ook allemaal zo netje en zo negatief, maar gewoon op een positieve draai geven aan aan deze mensen.
1: Ja, ieder met zijn eigen verhaal ook.
2: Ja.
1: De Jong en de Witte, de Stadskameleons. Ja, ik vind het een bijzondere naam. Bijzonder bedacht ook.
2: Ja. Dus dat is heel lijkt mezelf een hele mooie werk. Maar we hebben ook bijvoorbeeld de Zwermers. Dat is een 3 uur lang performance waar twee personen zich gaan omkleden in verschillende outfits, maar dat door een verwisseling van een outfit krijgen ze dan ook een heel ander karakter.
1: Oké.
2: Okay. Dus je bent, en je krijgt ook en op muziek, het is een hele, je krijgt, komt echt een soort trance van een modeshow en er gebeurt gewoon van alles en dat duurt 3 uur. Dus ja, dat is ook wel een hele bijzondere act, vinden wij.
1: Ja, ja, de zwermers. Dus ze kleden zich om en worden gelijk een ander persoon ook.
2: Ja, maar we hebben ook bijvoorbeeld bankcontact. Om te gaan 9 mensen lopen met een bankje door de stad. Op zoek naar de verhalen van de stad. Dus ze vragen mensen van, wil je iets vertellen, wil je een gesprekje?
1: Ja.
2: En uiteindelijk gaan die mensen dus waarmee ze in contact zijn gekomen, komen bij elkaar bij de stadskeuken op zondag. En dan gaan ze in gesprek en dan krijgen ze een drankje. Dus dan is het 9 mensen gaan op pad. En diegene die ze hebben ontmoeten elkaar later weer bij de stadskeuken. Om daar met z'n allen wat te gaan drinken. Dus het is een hele sociale act. Dus het is echt over een ontmoeting. Met wildvreemden zit je ineens een drankje te drinken.
1: Ja, dus je mag dan bij op het bankje gaan zitten en dan je verhaal doen ook.
2: Ja.
1: Ja. En is dat dan op zondag of moeten mensen dan op zondag weer terugkomen?
2: Nee, het bankcontact, dat is op zondag.
1: Oh ja.
2: Vorig jaar was het een hele mooie, leuke, fijne sfeer. Is nooit gedoe. Wat het mooie is van straattheater is dat het niet talig is. Dus het is meestal een verbeelding of een act of met muziek of met dans.
1: Ja.
2: Dus er wordt niet zoveel gesproken. Dus dat is voor een breed publiek toegankelijk. Het is niet al te moeilijk. En het is leuk voor jong en oud. Dus dat maakt straattheater. En het is, stel je weet er helemaal niks vanaf. En je loopt in Arnhem. En dan is er eens een onverwacht zien in een straattheater-act. Nou, hoe mooi is dat? De sfeer is leuk. De acts zijn heel mooi. Dan hangt gewoon een hele losse sfeer. Je leert er wat van. Je ziet wat. En je geest wordt geprikkeld. Het is gewoon cultuur waar je niet te veel voor hoeft te betalen. Dus geen, dat hoge cultuur of moeilijke cultuur. Dit is voor iedereen te begrijpen.
1: Het straatfestival is dit weekend, zaterdag 22 en zondag 23 augustus in Arnhem. Meer informatie vind je op de site straatfestival.nl. Maar het is dan straatfestival zonder de klinkers. Dus het is strtfstvl.nl.
2: Maar het is beide dagen van 12 tot 6.
1: Kijk, in de middag. En dan hopen dat het lekker weer wordt.
2: Zeker. Maris, we gaan zonder dansen doen.
1: Ja, ja, heel goed. Mariska Jacobi van het straatfestival. Dank en heel veel plezier en succes alvast dit weekend.
2: Nou, dankjewel, Tristan.

0: Dat waren de Bengals met hun Walk Like an Egyptian. En wie weet loopt u van het weekend ook wel als een Egyptenaar door de straten van Arnhem. Maar van Arnhem gaan we naar Utrecht, want Martijn Koedam die zit in de Galgenwaard in Utrecht samen met Frank Kruithof. Want Vitesse die moet zo spelen. Jongens, vertel eens, hoe gaat dat eruit zien?
1: Ja, nou, hoe het eruit gaat zien is heel simpel. Nou, als de muziek eindelijk klaar is, want ik kan de studio amper verstaan. Ik hoop dat ik wel goed binnenkom.
0: Nou, amper. Er is een moordend disco-ritme.
1: Ja, ik kan jouw vraag niet verstaan, Irene. Ik versta het niet, de muziek staat zo hard. Dus ik ga maar gewoon mijn algemene praatje over de wedstrijd houden. We zitten hier in een redelijk desolate stadion Galgenwaard. Afgelopen zaterdag speelde het grote FC Utrecht hier thuis tegen AZ. Die kregen nogal kloppen. Die gingen 4-1-1-4 de Bietenbrug op. En ja, wat je bij een jong ploeg als jong FC Utrecht kan verwachten, weet je maar nooit. We zien in ieder geval geen namen bij jong FC Utrecht die bij de eerste selectie zaten. Alleen Per Kloosterboer zat op de bank. Maar goed, daar komt Frank zo op bij de opstelling van de thuisploeg. Laten we even kijken bij Vitesse. Er zijn een paar wijzigingen, laten we zo zeggen vier. Op het doel Maximilian Brul, die vervangt de geschorste Koto van den Berg. Dat natuurlijk afgelopen twee vrijdagen geleden een elleboog waardoor hij rood kreeg. Twee wedstrijden schorsing, ook vrijdag is hij er niet bij. Voor de rest in de defensie, Maarten Markelo, die keert weer terug van een schorsing. Centraal achterin, Valensoudeur, Omar Sultan. Linksback, Gino onder Keizer. Van het middenveld, Ricardo Fietje Zwart, heeft zijn vertrouwde plek als zes weer bemachtigd. Gaat de kosten van Matthijs Maarschalk. Naast hem aanvoerder Marco Sikora. En voor die twee, Ayman Salouf.
0: En tot zover het commentaar van de jongens in Utrecht. U hoort het vanzelf. We horen eigenlijk niks, alleen muziek. Dus ik denk dat na het nieuws van 8 uur Martijn en Frank nogmaals kunnen zeggen de opstelling van Vitesse en hoe dat er allemaal verder gaat uitzien. Want het kabaal is overstemmend. Gaan wij in ieder geval kijk op de samenleving afsluiten. En dat doen we met een korte terugblik op onze uitzending. Onze gast van vandaag, dat was Peter Schrijver. Hij is heemraad bij het waterschap Rijn en IJssel. Zeg maar een soort wethouder, een dagelijks bestuurder. En we hebben het gehad over de gevolgen van de droogte van de laatste maanden. En ook wat het waterschap daar zoal tegen kan doen. Maar ook ter preventie kan doen. En natuurlijk ook wat wij zelf als particulier moeten doen. En zuinig zijn met het water. De pennenstreek was vandaag van Mariette Wiegink. En u hoorde een interview met Tristan Scholte en Mariska Jacobi over het straatfestival in Arnhem. Mocht u nog iets meer willen weten, dan kunt u kijken op de website van dat straatfestival en ook op de website van het waterschap. Dat is wri.nl, waterschap Rijn en IJssel. Dus daar kunt u zich verder informeren. Dit programma is dus tot 8 uur en werd gemaakt door Martin Meerleveld, Tristan Scholte, Mariette Wiegink en Irene Brinkman. Ik geef zo dadelijk graag het woord aan Martijn Koedam en Frank Kruithof met de techniek van Stijmaar Polman. Nog een hele fijne avond en graag tot volgende week.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover...

0: de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Dan gaat het over de WW en VIA-uitkeringen. Toch blijft Pro bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. De Russische politicus Schlossberg van oppositiepartij Jabloko is tot ruim 11 jaar strafkamp veroordeeld vanwege het in diskrediet brengen van het Russische leger en het verspreiden van valse informatie. Schlossberg plaatste na de Russische invasie in Oekraïne een foto van een bebloede Oekraïnse vrouw met kritiek op Poetin. Ook riep hij tijdens een debat op tot een onmiddellijk staakt het vuren. Schlossberg noemt zijn veroordeling een politiek proces. Zijn partij Jabloko mag niet meedoen aan de verkiezingen. Bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos zijn 3 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en een echtpaar. De helikopter stortte neer vlakbij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Het is nog niet duidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of landen. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Het Griekse eiland Syfnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. En de Britse premier Burnham heeft berichten gestuurd naar iemand die zich voordeed als stafchef Susie Wiles van de Amerikaanse president Trump. Dat gebeurde zowel voor als na zijn aantreden als premier op 20 juli. De Britse ambassade in Washington kreeg al snel argwaan en waarschuwde het Witte Huis. De Britse regering wil niets zeggen en beroept zich op de nationale veiligheid. Vorig jaar onderzocht de FBI al een zaak waarbij prominente Amerikanen door een nep Wiles werden benaderd. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.
1: Zomer.
2: Dit is Connect.
1: Connect Sport. Live. De wedstrijd van Vitesse.
3: Ja, daar zitten wij in het stadion. Galgenwaard, hele goede avond. De wedstrijd is ondertussen begonnen. 20 seconden op het bord. En door de keiharde muziek net hebben we de opstelling helaas niet kunnen doen. Die gaan wij nu in razend tempo even doorheen blazen. Laten we zo zeggen. Bij Vitesse 4 wijzigingen. Maximilian Brul vervangt de geschorste Koning van den Berg. Nathan Markelo keert weer terug van de schorsing. Fallon Zumberi, Omar Suitar en Giel Oldenkijzer zijn de achterhoede op het middenveld. Ricardo Felipe Schwartz, Marco Sicora daarvoor, 2 nummer 10'en. Felipe Di Cavallo en Ayman Salouf. En 2 in de spits, dat zijn Nouafal Banis en Eduard Proops. Het uitvak van Vitesse is uitverkocht, 400 man. En die maken behoorlijk wat sfeer. En dan hebben we nog 1 opstelling niet gehad. En dat is van de thuisploeg, Frank.
4: Klopt, Jong Utrecht, 18 op de ranglijst. Vorige week 2-1 onderuit bij MVV in Maastricht. Mark Otte, de 40-jarige trainer, kiest vandaag voor de volgende 11 namen. Mees Epping van vorige week, die stond op doel. Die zit nu helemaal niet bij de eerste 11. Sterker nog, helemaal niet bij de selectie. Dan is het Gadea, Kevin Gadea, die op doel staat bij Jong Utrecht. Linksback staat de aanvoerder Plantinga. Centraal achterin Schulders en Kloosterboer en rechtsback Gadari. Middenveld bestaat uit Lawina, Dundas en Tijn Den Bochende. En voorin bij Utrecht Rietveld, Owen, Emmanuel Chigozi Owen. En Menzo, Björn Menzo, goed voor 1 treffer vorige week. Dus die heeft er al eentje in liggen. En we gaan kijken wat Jong FC Utrecht vandaag op de mat gaat leggen. Tegen Vitesse, dat dus op bezoek komt vandaag in stadion Galgenwaard waar wij zitten. Niet zo goed gevuld als normaal gesproken uiteraard. Maar wij zitten wel op aan de kant, aan de tribunezijde waar alle andere supporters ook zitten. Dus dat is in ieder geval gezellig. En dan gaan we kijken wat er op het veld gebeurt. Vitesse met de bal. We zitten nu aan de rechterkant. Markelo met wat ruimte. Kan zelfs een voorzet gaan geven. Die komt er ook richting tweede paal. Is niet heel zorgvuldig. Kan makkelijk weggewerkt worden. En kan daar Björn Menzo de bal overnemen aan de rechterkant van het veld.

0: En weet je waar we ook naartoe gaan?
1: Naar Vitesse. We hebben de verbinding weer gerepareerd. Dus bij deze, we gaan er weer in.
2: Ja, goeiedag. Ja, de techniek is leuk als het werkt. Maar als het niet werkt, dan krijgen we dit. We waren er in één keer uit. Godzegen de techniek. Maar we zijn weer terug. Dat is ook de techniek. Een hele grote kans voor Jong FC Utrecht net. Eigenlijk al twee minuten eerder. Gadari, de rechtsback die doorheen kwam en kon schieten. De bal ging zo'n 2 meter naast. En nu een grote dubbele kans van Jong FC Utrecht via de nummer 9. Emmanuel Chikozi Owen. En die kon één keer uithalen en de tweede keer uithalen was het zijnet. Dus Vitesse komt goed weg. Een overtuigende start van de thuisploeg van Mark Otte. De buurman. Of in ieder geval, hij woont in dezelfde wijk als Ayman Salouf. Daar kennen ze elkaar nog van. Vanuit de jeugd van NEC. Ook wel leuk om op de tribune te zien. Althans, ik denk dat heel veel Vitesse supporters het niet zo leuk vinden. Is dat Adam Taoui ook op de tribune zit. Nu natuurlijk speler van NEC. Afgelopen weekend zijn eerste goal voor NEC. Ook nog in de eredivisie. Is een geboren Utrechter. En is er toch bij om zijn oude team te supporten. Ja, 8 minuten gespeeld in het stadion Galgenwaard. Vitesse overtuigt nog niet, maar het staat nog altijd 0-0.
3: Ja, de bal gaat over de linkerkant. Philippe Zwarts met wat ruimte, kan ook wat meters maken. Wordt dan door druk gezet wel door Owen. Die heeft zich wat laten inzakken. Vitesse nog steeds met de bal bezit aan de linkerkant. Vorige week ook veel over links via Giel Oldekijzer, die echt wel opstoomde. Ook de andere back, Bonna, die dat wel deed. Maar veel ging over links vorige week. En nu dus Markelo op de rechtsbackpositie in plaats van Bonna. Nou gaan we over rechts en dan is Markelo bereikt daar. Die krijgt een duw in zijn rug en dat wordt bestraft door scheidsrechter Thomas Hardeman. Terecht fluitsignaal van de scheidsrechter en dus ook de overtreding gezien. Komt daar een vrije trap, dus een mooie positie. Is ongeveer 1 meter of 5, 6 buiten het 16 meter gebied aan de rechterkant van het veld. En dan moet er eerst iemand die bal nog gaan nemen. En dan gaat de rest zich verzamelen in het 16 meter gebied van Jong Utrecht. Het is Archvitar die die bal met links gaat indraaien. Die heeft daar geen haast bij verder. Dus daar kan iedereen zijn positie op gaan zoeken. Er blijven 3 man, 4 man van Vitesse buiten het 16 meter gebied. Verder iedereen daar binnen. De scheidsrechter moet muurtje van 2 nog even recht zetten. Dan komt daar de befaamde spuit. Maar de spelertjes achter moeten blijven staan. Duurt allemaal erg lang dit.
2: Ja, het duurt wel heel erg lang. Scheidsrechter Hardeman legt duidelijk de regels uit. Niet over de lijn stappen. Archvitar kreeg de mededeling. Mag pas de vrije trap nemen als ik fluit. Scheidsrechter Hardeman in het paars. Gaat nu naar de andere kant van het 16 meter gebied om het in de gaten te houden. Komt dat fluitsignaal? Ja, mag Archvitar aan gaan leggen. 1 hand de lucht in. Indraaiend. Bal komt voor hard. Wordt door de eerste man bij de eerste paal weggekopt. Noah Doendas is dat. Kan Archvitar zelf achter die bal aan. En krijgt hem helemaal terug bij Maximilian Brul, die overigens ook in het paars is. Dat is toch niet heel tactisch. Normaal gesproken stemmen scheidsrechters en keepers en ploegen we dat met elkaar af. Maar scheidsrechter Hardeman is in het paars en Maximilian Brul ook. En hier een verschrikkelijke mispeer van, volgens mij was het Omar Ashwitar, die de bal horizontaal wil openen naar de andere kant. Vanuit de rechterkant naar de linkerkant. Exact andersom als u via televisie meekijkt. En dat mislukt heimelijk. Overspeelt een beetje zijn hand. Dat kon wel op gejuich staan van de families die hier naast ons zitten aan de linkerkant. Jongens, Utrecht weg hier aan de rechterkant. Plantinga met ferme passen. Is volgens mij de captain. Komt met een goede voorzet. Komt dan voor. Geen omhaalmogelijkheid daar. Wordt hij opgevangen. Maar is Bjorn Menzo de bal kwijt. Speelt hem door naar die rechterflank. Menzo dan nog een keer. Gaat hij voorbij Zwarts? Nee, maar Zwarts moet wel een corner toestaan. Dus wordt het de eerste corner van de wedstrijd. In deze hele wedstrijd. En die is voor Jong FC Utrecht. Daar aan de rechterkant van het veld. En daar gaat Dries Laouini hem nemen.
3: Ja, als we dus zien dat er bij Jong Utrecht wel degelijk wat wisselingen hebben plaatsgevonden. Als daar vorige week nog Doendas in de punt van de aanval stond, staat hij nu op 6. Ook met een ander rugnummer. Dus dat is wel opmerkelijk dat Mark Otte echt nog wel zoekende is met de selectie van Utrecht. Als die corner aan de rechterkant van het veld wordt genomen, gaat een indraaiende corner worden met links. Dan komt die bal eerst de paal wat aan de lage kant. Kan wel verlengd worden, gevaarlijk. Moet Vitesse even oppassen. Weet die bal niet echt goed weg te werken. Bal buiten de 16 inmiddels. Voorzet weer van rechts. Nu uitdraaiend, kan weggekopt worden door Oldekijzer, dat is goed gedaan. Afvallende bal nog wel voor Utrecht. Nu Plantinga gaat de linkerkant van het veld opzoeken. Voorzetje wordt geblokt. En er wordt gefloten door scheidsrechter door een overtreding.
2: Nee, het is geen overtreding. Plantinga schoot tegen de scheidsrechter op.
3: Ah, die schoot tegen
2: de
3: scheidsrechterbal.
2: Ja, dan is het voor Jongens Utrecht een scheidsrechterbal. Omdat scheidsrechter Hardeman niet helemaal goed stond. Plantinga krijgt hem nu teruggerold. Speelt hem dan terug naar achteren. Daar staat Jamie Schulders, toch wel een van de nieuwkomers in de belofteploeg van de Domstedelingen. Hier terug naar Per Kloosterbuurt, toch wel een routinier aan de kant van de jongelingen. Gaat dan, krijgt dan weer Per routier terug. Nou, dat is wel lekker Nederlands inderdaad. Bal gaat door dan het middenveld. Goede paas van Jong FC Utrecht. Die goed voetballen. Fris voor de dag komen. Bal gaat naar de rechterkant. Menzo met Olde Keizer. En Olde Keizer wint. En Vitesse is verre van scherp. Het is net zo bedroevend als de sfeer hier in stadion Galgenwaard. Het uitvak is ook stil. Misschien een beetje beduust van het matige spel wat de mannen van Rüdiger Rehm op de mat leggen vandaag. Hier ban is. Wordt dan afgetroefd door Schulders. Vitesse laat het totaal niet zien. Het is een beetje de jochies tegen de jochies. Terwijl Vitesse toch echt wel de mannen moeten zijn. Eerste 13 minuten hier in stadion Galgenwaard niet om over naar huis te schrijven.
3: Nee, moet ook misschien een beetje waken voor onderschatting vandaag. Vitesse won hier in april van vorig seizoen natuurlijk makkelijk met 3-0. Toen nog inderdaad doeltreffend Tahoui, die hier dus nu vanavond op de tribune aanwezig is. En ook afgelopen weekend nog trefzeker, maar dan voor de Nijmegenaren. Vitesse neemt nu veel tijd. En dat is Brühl, de doelman, die dat doet. Ziet weinig beweging voorin, gaat dan uiteindelijk voor de lange bal. De linkerkant op, als Olde Keizer diep is gegaan, kan dat kopduel aangaan. En weet uiteindelijk ook nog de inworp te versieren voor Vitesse. Gaat die bal dus ingegooid worden aan de linkerkant van het veld. Bal gaat terug naar Achimitar. Die we vorige week veel hebben gezien. Met een aantal inlopende dribbles, hè Martijn?
2: Zeker,
3: komt
2: ja.
3: Ook wel wat risico kijken bij die dribbles.
2: Ja, vooral die dribbles zijn natuurlijk wel risico. Als het lukt, is het behoorlijk succesvol. Vaak lukt het. Het is eigenlijk nog geen één keer misgaan. Dit is dan een risicovolle bal van Vallon Zumbiri. Speelt hem zo in de voeten van Plantinga. Maar hier speelt hem eigenlijk ook gelijk weer terug. Weer een lange bal naar de rechterkant. Di Cavallo is snel. Maar deze bal is hem te machtig. En Vitesse is het toch een beetje godzegende bal naar voren. Met een lange bal en weinig combinatiespel, wat we de vorige wedstrijden toch eigenlijk best wel vaak hebben gezien. Vitesse komt echt heel matig voor de dag vandaag. Dat is te merken aan het uitvak. Die zijn behoorlijk stil. Beetje beduust kijken die voor zich uit. Gebeurt ook niet veel om voor te juichen. Zwart hier vangt de bal op. Terug naar Zumbiri. Gaat door naar Markelo aan de rechterkant van het veld. Markelo kijkt dan. Geeft een diepe bal richting Bannis, maar daar staat Bannis niet. Kloosterboer, Bannis wel bijgesloten, maakt het Kloosterboer moeilijk. Krijgt hij hem bij Proops, foutje achterin bij Jong FC Utrecht. Proops schiet gelijk en dan valt de bal bijna goed voor die Carvalho daar. Gaat het goed voor Jong FC Utrecht, maar dit was toch het eerste gevaar voor Vitesse. Eduard Proops, die eigenlijk waar hij ook is in de 16, gelijk altijd uithaalt. Deed hij in de voorbereiding ook al. Dit keer probeert hij het en dan valt hij bijna pardoes voor de voeten voor Ricardo Felipe Schwartz. Nee, die Carvalho was het. Bal in ieder geval weer helemaal terug bij Vitesse achterin. En dan gaan ze het opnieuw proberen.
3: Ja, goed druk zetten daar van Bannis in de defensie van Utrecht. Dat toch wel wat steekjes laat vallen daar. Zal toch ook hopen op een goed seizoen. Nou, hoeveel Bannis. Vorige week al één keer trefzeker. En zal toch wel een mooie transfer misschien in de winterstop of aan het einde van het seizoen wel in gedachten hebben. Heeft ook al wel zijn ambities uitgesproken. Nou, gaat in ieder geval nog een half seizoen of één seizoen meedraaien in Arnhem. En daar zijn wij denk ik wel blij mee. Aangezien hij vorige week dus ook al een doelpunt heeft gemaakt. Vitesse die dat hier het balbezit even moet laten gaan. Jong Utrecht mag een inworp gaan nemen ongeveer de hoogte van de middenlijn. Aan de rechterkant van het veld. En er mag nog wel. Ze mogen misschien nog wel een beetje wakker geschud worden, inderdaad. De Arnhemmers. Jong Utrecht verlegt het spel naar de linkerkant van het veld. Wordt Plantinga gevonden. Die heeft een goed linkerbeen. Want we hebben net al een aardig voorzetje gezien. Bal gaat nu even terug. Want Jong Utrecht ziet geen kansen om naar voren te gaan. Wordt het spel verlegd naar de rechterkant van het veld. Goed druk zetten daar. Maar Jong Utrecht komt er wel onderuit. Gaat die bal weer terug naar de linkerkant. Plantinga van een ruimte, zeg. Dan mag daar wel iemand naartoe. Kan er een voorzet komen. Lage voorzet. Wordt geblokt. Afvallende bal. Voor diezelfde Plantinga. Geeft die bal naar Björn Menzo met een laag rolletje. Zwak schot, maar dit is ook zwak uitverdedigen. Komt Vitesse goed weg. Want Owen weet die bal niet onder controle te brengen. In het 16 meter gebied van Vitesse. Blijft er nog wel een inworp staan voor de thuisploeg.
2: Ja, ingooien voor de thuisploeg, zoals je zei, Frank. Dan is het Chigoze Owen. Die gaat ingooien. Geeft de bal uiteindelijk toch maar weer terug aan de nummer 7. Brian Menzo heeft de bal dan vast. Ja, Vitesse wordt teruggedrukt. De Jong FC Utrecht hebben de laatste paar edities van dit affiche nooit gezien. Vitesse verloor nog nooit punten sinds de degradatie van Jong FC Utrecht. Bal komt nu voor. Kan gekopt worden. Die komt gevaarlijk. Katachtige reflex van Maximilian Brühl. Die zich ook onderscheidt nu. Kopbal van Noah Doendas. En dan komt Vitesse andermaal heel goed weg. En dan mag het haar keeper bedanken. De Duitse keeper die eigenlijk de 1-0 voorkomt van de thuisploeg. En die zou ook helemaal niet onverdienstelijk zijn. Vitesse laat zich echt terugdringen. Het is enorm matig wat de ploeg van Rüdiger Rehm laat zien. Rehm staat ook constant buiten zijn dugout. Heeft nog geen minuut, geen seconde gezeten. Maar ook Otten gaat dat nu wel doen. Corner aan de rechterkant. Komt voor, kan weg worden gekopt door Zumberi. Wordt weer makkelijk opgevangen. Maar het is een hoofdblessure voor Valoum Zumberi. Waardoor de scheidsrechter Hardeman het spel stillegt. En zoals u wel kan horen, veel sfeer zit er hier niet in stadion Galgenwaard. Zelfs het uitpubliek is wat terneergeslagen. Er is nog weinig aan de hand. Maar nee, er zit geen sfeer in. Op de thuistribune hoef je dat niet te verwachten. Het zijn wat familieleden van Vitesse, wat familieleden van Jong FC Utrecht spelers en Adem Taoui. Nog wat andere oudspelers van Vitesse. Dan zit Valoum Zumberi te discussiëren met de scheidsrechter Hardeman dat hij eruit moet. Maar dat is een nieuwe regel. Als jij geblesseerd naar het gaslak gaat en de scheidsrechter moet het spel stoppen voor zowel een blessurebehandeling als niet, moet je minimaal een minuut het veld uit. En dus moet Vitesse een minuut lang, hier in de 18e minuut, met 10 man verder. En dus moet de plek achterin worden overgenomen door Marco Cicora. En er klopt al weinig van positioneel bij Vitesse. En dat wordt nu alleen maar nog moeilijker.
3: Vorige week gebeurde datzelfde, alleen ook bij een speler van Vitesse. Ik weet even niet meer wie
2: Cicora,
3: dat was.
2: Cicora, dacht ik. Ja. Er was heel veel discussie over. Ja. Maar het is een nieuwe regel. Dat moet ze.
3: Ja, maar hij kreeg volgens mij geen blessurebehandeling. Daarom was Rehm ook zo boos.
2: Nee, maar als de scheidsrechter het spel stillegt.
3: Ja, maar daar was ook
2: blessure,
3: al
2: dan
3: twijfel over
2: uitgaan.
3: Of dat überhaupt was gebeurd.
2: Dan is dat een beetje een grijs gebied.
3: Hoe dan ook. Utrecht met het balbezit. Achterin nu nog wel op de helft van Vitesse inmiddels. Als het nu een keer via de as gaat, gaat die bal toch naar de rechterkant van het veld. Via Gadari, die probeert Menzo te bereiken. Dat is een 1-2'tje, maar zien ook geen mogelijkheden vooruit. En dan gaat het toch weer naar die linkerkant. Nu met Kloosterboer, die aardig wat meters heeft gemaakt naar voren. Als Vitesse even weinig druk zet. Jong Utrecht die bal ook achterin mag rondtikken. Vitesse laat het ook allemaal een beetje gebeuren. En dat is eigenlijk een beetje het spelbeeld wat we tot nu toe zien in de eerste 19 minuten van deze wedstrijd. Jong Utrecht met het balbezit. Ja, kan wat halve kansen creëren. En Vitesse dat tot nu toe eigenlijk alleen productief is geweest. Een klein kansje heeft gehad omdat Utrecht achterin wat steekjes liet vallen. Eigenlijk maar eentje. Door goed druk zetten van Bannes. Hier wel slordig balverlies van Utrecht. De bal rolt over de zijlijn. Kan Vitesse het balbezit overnemen via Markelo, die inmiddels de inworp heeft genomen. De bal gaat even terug naar Maximilian Brühl. Ja, die er ook wel zijn kansen zal grijpen vandaag, Martijn, hè, met deze basisplaats.
2: Hij heeft zich eigenlijk al in de eerste 19, 20 minuten laten zien. Door echt een fantastische redding. Ongeveer zo'n 8 minuten geleden op een kopbal van Noah Doendas. Die echt bij de paal weg moest tikken. Dat deed hij echt uitstekend. Al een keer eerder een redding gehad. Dat was dan niet per se heel bijzonder. Dat had elke keeper wel moeten hebben. Maar kan zich onderscheiden. Heeft weinig gekiept natuurlijk. Vooral door de aankomst van Conor van den Berg. Vitesse maakt meters. Een slechte bal van Nathan Markelo. Hij probeert in ieder geval wel Probst diep te sturen. De man uit de regionale Liga West. Waar die speelde. Bij Reudinghausen maakte daar 18 doelpunten. Heeft nu nog geen doelpunt kunnen maken. Maar het is ook pas zijn tweede wedstrijd. Officiële wedstrijd voor Vitesse. Salouf dan laat zich helemaal terugzakken tot op de rechtsbackpositie. Cicora heeft nu de positie van linker centrale verdediger overgenomen. En Ashuitar die van rechtsback. Dan schuift het allemaal maar wat in. Gaat Markelo nu maar links centraal lopen. Het klopt er eigenlijk weinig van. Dat is misschien wel het toverwoord nu, de toverzin. Er klopt weinig van aan de kant van de Arnhemmers. Vitesse nu aan het opbouwen, probeert het wel. Probeert Jong FC Utrecht druk te zetten. Als Ashuitar dan maar met een lange bal richting Olde Keizer komt hij aan. Ja, kan hem terugkoppen. Daar staat Zwart. Zwart staat aan de dribbel. Een linie naar achter gezakt. Ricardo Felipe Zwart gaat druk zetten. Doet dat altijd wel. Dan kan uiteindelijk Planting gaat de bal overnemen. Gaat de bal naar de linkerkant. Terug naar Gadela. Ook nog een korte tijd in de jeugdopleiding van Vitesse gespeeld. Hele lange doelman van Jong FC Utrecht. Boven de 2 meter. Had Kjell Scherp in ieder geval niet in. Maar zou toch de 2 meter 4 wel minimaal halen. Vitesse verovert het balbezit. Die Carvalho, afkomstig uit Zwitserland. Heeft daar zowel in de eerste competitie als in de tweede competitie gespeeld. Vitesse dan met wat langere fase van balbezit. Zwart Ja, die tikt hem eigenlijk ook weer terug en krijgt hem eigenlijk gelijk weer terug van Ashuitar. Ja, er zit weinig spanning en sensatie in het spel van de Arnhemmers.
3: Klopt. Wel, Vitesse met nu iets langer het bal bezit. En ik denk dat dat wel goed is, want tot op heden was het veel Utrecht aan de bal. En nu heeft Vitesse iets langer het bal bezit. Kunnen ze misschien ook wat gevaar stichten nu. Markelo mag de bal gaan ingooien aan de rechterkant van het veld. Dan gaat de bal even terug naar Zumberi, de centrale. Die op zijn beurt de bal weer doorspeelt naar Achuitar. Dan nu wat meer snelheid in deze aanval. Goede paas van Markelo. Rechterkant van het veld. Nu Chicora loopt de 16 in. Kan van rechts een voorzet gaan geven. Nu nog steeds. Legt hem terug. Randje 16. Dan moet die bal eigenlijk naar voren. Ziet even geen ruimte daar. Chicora krijgt de bal terug. Hoge voorzet. Weet Bannes niet te bereiken. En dan kan vervolgens de doelman van Utrecht, Gadella, die bal eenvoudig vangen. En wordt het spel snel hervat naar de rechterkant van het veld. Is daar de doelpuntenmaker van vorige week, Björn Menzo, gevonden. Die gaat voor een paasje door de as. Owen weet te verlengen. Dat is goed gedaan door Jong Utrecht. En dan is Den Bochende daar nog. Maar die kan die bal niet meer binnenhouden. Is het gevaar voor Vitesse even geweken. Rolt de bal over de achterlijn. En mag Maximilian Brul de doeltrap gaan nemen.
2: Veel spektakel in stadion Galgenwaard hebben we nog niet gezien. De grootste kans aan de kant van de thuisploeg. Van Jong FC Utrecht. Het publiek heeft hier in ieder geval nog niet op de banken gestaan. Veel mensen in het uitvak, vooral de bovenste gedeelte, die staan. Maar die hebben geen zin om te zitten. Koud is het in ieder geval niet hier in Utrecht. Warm is het ook niet. Je zou toch niet zeggen dat dit een midden-augustus wedstrijd is. Met wat zou het zijn? 19 graden inderdaad. Hier in stadion Galgenwaard, lange jassen en de truien worden alweer uit de kast gehaald. Ja, en als het daarover gaat, dan weet je dat de wedstrijd niet om aan te gluren is. Het is zomeravondvoetbal, wil ik eigenlijk niet eens zeggen. Maar het is het eigenlijk wel. Lange bal van Brul richting Giel Olderkeijzer, die heel hoog staat op het veld, bijna als linksbuiten. Verliest het kopduel van Zwart hem op. Salouf daar krijgt de bal terug. Nogal wel wat verwarring hier tussen Ayman Salouf en Felipe Di Carvalho. Niet Ricardo Di Carvalho. Die hebben allebei dezelfde tussennaam. In ieder geval, Di Carvalho heet Felipe Di Carvalho. En Ricardo heet Ricardo Felipe Zwart. Daarvoor de verwarring. Maar de verwarring tussen Salouf en tussen Di Carvalho is dat ze allebei met een 2 spelen. Alleen heeft Di Carvalho nummer 20 en Salouf nummer 21. Dat kan nog wel eens door elkaar heen lopen. Daarvoor onze excuses. In ieder geval heeft Jong FC Utrecht het balbezit weer overgenomen. Konden ze bijna die middenlijn oversteken. Ja, kunnen we bijna, Frank, over randzaken gaan praten. Want de wedstrijd is echt niet om aan te zien. Nou, Launi laat zich nu zakken. Lange bal naar Plantinga. Is hij te hard? Ja, die is te hard. Ja, ik zie dat jij de tussenstanden hebt. Is daar iets gebeurd dan op de andere velden?
3: Nou, meer doelpunten dan hier in ieder geval. De Graafschap speelt thuis tegen Jong AZ. En die staan 1-0 achter. Oh. Dus dat is niet leuk voor de Doetinchemmers. En dan is Jong Ajax ook nog aan het spelen vanavond tegen FC Emmen. Die staan al met 3-1 voor. Dus daar zijn
2: Jong Ajax 3-1 voor?
3: Ja.
2: Zo, dan is daar in ieder geval wel wat spektakel. Ze zullen geen schakelkanaal hebben op ESPN. Maar mocht u een wedstrijd hebben uitgekozen, laten we dan hopen dat u deze wedstrijd niet heeft uitgekozen. Want er is echt weinig aan. Moeten de positiviteit er proberen in te houden. Maar ja, bij Vitesse zijn er weinig aanknopingspunten om positief te blijven denken. Vitesse, ja, amper een kans gehad. Gadela is nog niet getest. Vitesse komt bijna amper de middenlijn over. Nou, nu dat ik het zeg, komen ze de middenlijn over. Ashuitar dan als opstomende rechtsback. Bal gaat naar Di Carvalho. Kan hij dan met een actie het openbreken? Di Carvalho voorzet. Hoog naar de tweede paal. Voorbij aan iedereen. Bannes gaat wel druk zetten bij Doendas. Die werkt weg. Kan Vitesse opvangen. Zit Zwarts daar lelijk tussen. Gaat dat een gele kaart worden voor Zwarts. Maar Jong Utrecht is eruit. Dan is dit ook enorm matig wat Tjugoze Owen doet. Die krijgt hier wat doe je nou, pannenkoek? Maar dan ligt er een Utrechter op de grond. En ik denk dat Zwarts met geel best wel goed wegkomt. Maar dat zag er nogal lelijk uit. Het is mij even ontgaan wie er ligt. Lijkt op Kloosterboer te zijn. Maar die kreeg een behoorlijke tik omdat Zwarts te laat was. Hier in de 26e minuut. En ja, Frank, de extra opties om ergens over te hebben zijn wel op. Er is nu een blessurebehandeling. Het uitvak liet zich even horen. Omdat de scheidsrechter afloot. Was wel terecht hoor. Maar er is echt weinig aan.
3: Felipe Zwarts laat even zijn temperament zien in ieder geval. Tot nu toe in deze wedstrijd.
2: Dat doet hij elke wedstrijd eigenlijk wel. Maar dit is al wel vrij vroeg. Binnen 27 minuten zijn gele kaart. Dus die moet met de rem op gaan spelen. Dus ik denk ook dat hij heel lang nog op het veld blijft staan. In ieder geval als Reem slim is.
3: We kunnen het hebben over de nieuwe aanwinst van Vitesse. Vorige week een nieuwe middenvelder aangetrokken. Vandaag voor het eerst bij de selectie. 20 jaar. uit Zweden.
2: Zeker. Ja, hij heeft eigenlijk de kleuren niet veranderd. Hij speelde al bij BK Hekken in het geel-zwart. Heeft wat wedstrijden in de Conference League gespeeld. Ook vorig jaar nog tegen wat onbeduidende tegenstanders. Dus ja, dat zou niemand ook maar in Nederland
3: Pontus Dabo van BK Hekken.
2: De gedachten gaan bij de achternaam gelijk terug naar een illustere rechtsback uit het Vitesse-Chelsea-verleden.
3: Met een terugspeelballetje,
2: weet je die nog? Van Kati Dabo, Groningen uit, over Jeroen Houwe heen. En Jeroen Houwe dacht toen dat hij hem niet met zijn handen uit het goal mocht tikken. Ja. Dus die ging er fantastisch overheen. Dus die naam is illuster in Arnhem. Hopelijk kan hij die naam een hele andere eer gaan geven. Pontus Dabo zat te boeken als een redelijk talent.
3: Ja.
2: In één klap toch in de toplijstjes van marktwaarde. 2 miljoen is zijn marktwaarde.
3: Europa League ervaring, Conference League ervaring.
2: Maar deze selectie van Jong Utrecht is 2,1 miljoen waard. Alleen Pontus Dabo is al 2 miljoen waard via Transfermarkt. Dus dat is, er is een hoop van te verwachten. En misschien dat hij in de tweede helft nog wel iets kan doen. Want wat we nu te zien krijgen, Frank, dat is echt de ogen doen zeer.
3: Houdt nog niet over. Vorige week waren de eerste 20 minuten ook niet best. Vitesse dat daarna wel wat kansen kreeg en ook prima uit de kleedkamer kwam. Dus laten we hopen dat er ook vandaag een stijgende lijn in zit bij de Arnhemmers. Markelo die daar even aan de bak moet als rechtsback doet dat verder prima. Ik denk dat Vitesse er ook niet op achteruit gaat als Markelo in de basis staat in plaats van Bonna. Maar dan moet hij het natuurlijk wel laten zien. Goede actie dus van Nathan Markelo. Als Sikora zich even laat inzakken, komt de bal halen bij doelman Brul. Van de ene Duitser naar de andere Duitser. Lange bal nu van Sikora op Probst. Maar die kan de bal eigenlijk niet in bezit houden. En is daar het volgende tikje van Selouf. Is dat, die daar de speler van Jong Utrecht neerhaalt. En kan de thuisploeg het balbezit overnemen. Gadari, nu speelt de bal te ver voor zich uit. Kan nog wel de bal in bezit houden, maar doet dat wel door middel van een overtreding.
2: Is dit dan geen gele kaart? Dat vraagt het uitvak zich ook af. Die laat ook zijn noppen wel behoorlijk staan op het been van Ayman Selouf. Ja, Vitesse speelt echt een draak van een wedstrijd. Het is echt niet om aan te gluren. We hebben het de eerste 29 minuten al vaak gezegd. Maar ja, veel positiviteit kunnen we er ook niet inbrengen, want dat is er niet aan de kant van Vitesse. Als je nou Jong Utrecht volgde, kan je nog zeggen, die komen fris voor de dag. Dat verbaast mij eerlijk gezegd wel. Spelen toch wel aanvallend fris voetbal. Het is ook nou niet om over naar huis te schrijven. Maar het is een kinderhand is snel gevuld. Vooral deze wedstrijd. Maar Vitesse heeft dat vooral de vierde periode van afgelopen seizoen vaak laten zien. Als het dan een mindere wedstrijd speelt. Het achterin dicht houdt. En dan de eerste echte kans erin schiet. Misschien nu dan. Snelle combinatie via Zumberi en Probst. Komt de bal bij Di Carvalho terecht. Richting de achterlijn. Di Carvalho voorzet laag. Ban is en ja hoor. Dan zei ik het nog en dan zijn het profetische woorden. Voorzet Ricardo, nee niet Ricardo, Felipe Di Carvalho op Nauvo Banis. En de Banismeter gaat naar 2 doelpunten. We kunnen nu ook zeggen de ban is los. Maar hij heeft er in ieder geval 2 in liggen. Het is 0-1 voor Vitesse hier in de 30ste minuut. Volledig tegen de verhoudingen in.
3: Ja, maar
2: ik had een wereldval. Ik denk dat ik mij aangemelde bij de Jomanda Hallen en vanaf nu te boeken ben als medium. Ik had het al gezien.
3: Nou, wie weet, Martijn. Je kan ook nog altijd radiocommentator worden.
2: Bij RTV Connect?
3: Bijvoorbeeld. Goed doelpunt hoor. Dit is ook goed opgezet van die nummer 20, Felipe de Carvalho. De basisplaats wordt dus wel degelijk beloond. Dat heeft Rudiger Reem op de training goed gezien. Zij al op voorhand. Er zijn een aantal jongens die uitstekend hebben getraind. En Felipe de Carvalho wordt dus daarmee beloond door zijn inzet door de week. En heeft een goede assist in huis. Goede actie, lage voorzet, eerste paal. Bannis komt goed voor zijn man. En echt een spitsergoal inderdaad. Ja. Ja, prikt die bal uitstekend binnen. En zo staat hij op 2. Weinig kansen voor Vitesse. Dit is eigenlijk de eerste echte kans voor de uitploeg, voor de bezoekers. En dit is wel een lesje efficiëntie. Jong Utrecht wel tot nu toe meer kansen gehad. Maar 1-0 dus voor Vitesse.
2: En, wat een volwassen ploeg, hè? Ongelooflijk wat Vitesse.
3: Ja.
2: Alles tegenhouden en dan snel volledig tegen de verhouding. Het is de eerste echte kans.
3: Klopt.
2: En dat is wel uiterst effectief. En,
3: ik denk ook wel dat Vitesse, als je kijkt naar de kwaliteit op het veld, de betere ploeg heeft.
2: Dus
3: het is,
2: bij far, ja.
3: Het is natuurlijk wel, Vitesse is het wel aan de stand verplicht om hier vandaag 3 punten mee te nemen naar Arnhem. Dan zag het er tot een paar minuten geleden nog niet echt naar uit. Maar dit is uitstekend gedaan door Vitesse. En heeft nu ook weer het balbezit. Dus even kijken hoe Jong Utrecht hierop gaat reageren. Vitesse nu met de bal aan de voet. Zumberi met de bal naar voren. Dit is goed gedaan. Markelo met de bal aan de voet. Vitesse heeft weer wat ruimte aan die rechterkant. Carvalho. Dit is goed gedaan. Nu Philippe Schwartz. Bal in de 16. Gaat wat dribbelen. Heeft dan 2 man tegenover zich. Wordt de 16 uitgedreven nu. paasje naar Sikora, naar Zwarts is heel matig. Is Vitesse nu even de bal kwijt. Jong Utrecht daar bij de cornervlag. En weet de bal over de zijlijn te schieten. Dan kan Markelo als rechtsback daar in de hoek die inworp gaan nemen. Gaat die bal naar Zwarts toe. Zumberi die de bal nu even terugkopt naar Markelo. Die wordt neergehaald door de nummer 11 van Utrecht. Rietveld is dat. En heeft Vitesse een vrije trap op een mooie plek. En kan dit weer een kans opleveren.
2: Kan dit inderdaad een kans opleveren, ja. De luchtmacht van Vitesse gaat mee. Omar Shuitar gisteren nog op de laatste training aan de zogenoemde kopgal. Een soort koptrainer. En hij zei bij Omroep Gelderland dat hij er vooruit op was gegaan, het koppen. Maar hij mag niet gaan koppen. Hij is de aangewezen vrije trapper nemen bij aanwezigheid van Bühne in de basis zelf. Indraaiend, hier aan de rechterkant. Nog een keer Ashuitar, bal komt goed voor, wordt aangesneden. Olde Keizer kan koppen, maar kopt hem tegen zijn directe man aan. Bal in de middencirkel bij Nathan Markelo. Gaat helemaal terug richting Maximilian Brul. Die ze toch ook wel mogen bedanken dat het hier 0-1 staat en niet 1-1. Want Utrecht had toch echt wel een hele grote kans in de openingskwartier. Vitesse neemt nu toch wel het momentum in de wedstrijd over. Door eigenlijk die uit het niets, de doelpunt van Noor van Banners, die toch uit het niets viel. In de 30e minuut. Zitten nu in de 33e minuut. Uitvak is ook wakker. Mag het naar de rechterkant. Zumberi, middenlijn over richting Proops. Kan hem niet vasthouden. Houdt dan wel vast aan het shirt van Per Kloosterboer. En dat mag niet van scheidsrechter Hardeman. En dus krijgt die jongens Utrecht de vrije trap. Diep op eigen helft. Gaat het best snel. Kadari naar de rechterkant opent hij hem. Daar staat Menzo. Menzo dribbelend richting op zijn loef af. Achter hem ook nog Olde Keizer. Kan de bal voorkomen? Nee, wordt geblokt. Moet daar Louida alle zeilen bij gaan zetten om bij die bal te komen. Komt het niet, tikt de bal over de zijlijn. Ingooi voor Vitesse.
3: Ja, gaat Vitesse misschien weer even temporiseren als Utrecht daar via de rechterkant weer opkomt. Utrecht had het eigenlijk over rechts wel veel probeert met die gevaarlijke snelle flankspeler dus. Björn Menzo. Ingeworp is inmiddels genomen aan de linkerkant van het veld. Olde Keizer wint daar goed zijn kopduel. Ja, dan gaat die bal een paar keer heen en weer. En is Vitesse uiteindelijk de ploeg die de bal in bezit kan houden. Zumberi nu met de bal aan de voet. Gaat de bal naar Sikora, die zich laat inzakken. Komt die bal halen. Gaat nu de bal door de as. Als Banis wordt neergehaald, krijgt een schop. Maar scheidsrechter Hardeman ziet daar niks in. Tot de protesten van de bezoekers. De supporters die zijn meegegaan. Ja, dan heeft Vitesse inmiddels het balbezit weer. Maar staat Banis daar nog ruim buitenspel. Heeft ook nog steeds wel last hoor. Lijkt toch echt wel een tik te hebben gekregen. Dit is een risicovolle bal. Centraal achterin bij Vitesse. Loopt allemaal goed af. Zumberi nu met de bal aan de rechterkant.
2: Nou.
3: Dan is het De Carvalho die met snelheid zijn man probeert te passeren. Lukt helaas niet. Ook niet in tweede instantie. Kan Utrecht er weer uit. Gadari nu die het spel verlegt naar de rechterkant van het veld. Utrecht heeft hier wat ruimte. Dan moet Olde Keizer aan de bak. Want die heeft twee tegenstanders tegenover zich. Dit moet hij goed doen en dat doet hij uitstekend zeg. Goede tackle op de bal. Heeft de bal nog niet. Jong Utrecht met het balbezit. Alleen hier gaan ze slordig om. Als Owen daar niet de bal in bezit kan houden, laat die bal over de zijlijn rollen. Door uitstekend werk toch van Olde Keizer. Die de basisplaats van Büttner eigenlijk een beetje heeft overgenomen. Büttner, zoals u weet, in een andere rol dit seizoen. Zal vaker vanaf de bank in gaan vallen. En heeft dus ook een rol als coach dit seizoen. Hoe zie jij dat voor je, Martijn?
2: Nou, ik denk dat Bühne vooral gespaard gaat worden voor die laatste kwartier. Is nu natuurlijk niet helemaal fit vanuit de voorbereiding gekomen. Had nog wat last van een blessure, ook aan het eind van vorig seizoen had hij daar al last van. Dus misschien dat hij nog wel een rol in de basis gaat krijgen. Vandaag in ieder geval op de bank. Gaat ongetwijfeld invallen om de routine erin te brengen. Vitesse heeft het balbezit achterin Maximilian Brul in het paars. Die opdribbelt hier, mocht u net zijn ingeschakeld. We zitten in de 36e minuut. Vitesse speelde tot 6 minuten geleden een draak van de wedstrijd. Maar leidt wel in de 30e minuut door een doelpunt van Noah Vobanis. Een lange bal naar voren van Brul richting Proopst. Tikt hem in één keer door naar Die Carvalho. Die Carvalho weer een goede voorzet. Wordt met houtjes touwtjes wegverwerkt. Die Carvalho dan nog een keer nee. Matig balletje van captain Sikora. Die tikt hem toch nog een matige bal van Sikora. Zumberi is op tijd. Vitesse neemt risico. Hier Zumberi tussen de linies doorgeeft. Een diepe bal richting Proops. Moet hem eigenlijk doortikken naar Banis. Proops geeft mee bijna op Die Carvalho. Met een hakbal. wat frivol, maar iets te frivol. Overigens speelt toch een beetje zijn hand, de Duitser. Dan kan Jong FC Utrecht misschien weer. Maar daar staat dan toch Nathan Markelo. Uitstekend, goede passeeractie. Nathan Markelo aan die rechterkant gaat dan toch terug. Kies voor veiligheid. Bal in ieder geval weer over de middenlijn heen. Bij Zumberi en Ashouitar, het centrale duo van Vitesse. Zumberi krijgt hem dan weer terug. Goede bal richting Bannis. Laat hem vallen op Zalouf. Heeft een vrije rol Zalouf. Mag gaan zweven. Bannis nu komt in de bal. Terug naar Markelo. Nee, terug naar Schwarz. Dan wel naar Markelo. Ja, Vitesse krijgt het betere van het spel. Het combinatievoetbal komt er beetje bij beetje weer in hier in de 38e minuut. Bal gaat naar links. En daar staat Omar Ashouitar. Ja, en het spel gaat naar de kant van de Arnhemmers.
3: Ja, Jong Utrecht toch wel even aangeslagen. Even kijken wat hieruit komt. Utrecht werkt die bal hoog weg. Gaat die bal dan over de zijlijn? Nee, nog niet. Maar gevaar wel even geweken voor Jong Utrecht. Wat inderdaad dus, zoals ik al zei, even aangeslagen lijkt na die tegentreffer. Na een half uur spelen van Vitesse. Vitesse dat het initiatief wel overneemt nu in de wedstrijd. Veel over rechts. Nu Propst er weer vandoor. Kan hij een goede individuele actie starten? Nou, niet echt. Is de bal kwijt. Niet heel goed gedaan daar van de aanvaller. Maar misschien straks weer een mogelijkheid voor hem. Als Markelo hier even aan de bak moet. Sprint zijn directe tegenstander Rietveld eruit. Dus kan de bal terug. Ja, veel over rechts dus. Waar we Di Carvalho ook in een vrije goede rol zien daar aan de rechterkant. Nathan Markelo natuurlijk ook terug van die schorsing in die enorm rare wedstrijd vorig seizoen. De laatste wedstrijd van het seizoen uit bij Cambuur. Waar hij op een heel opmerkelijke manier, weet u nog, die twee gele kaarten in een kort tijdsbestek kreeg. Waren natuurlijk wel discutabele gele kaarten toen. En ook nou, het resultaat van die wedstrijd liep niet heel best af voor Vitesse. Maar dat was allemaal vorig seizoen. We zitten nu in een nieuwe ronde, nieuwe kansen. En Vitesse staat 1-0 voor bij Jong Utrecht. Ook met het balbezit nu de Arnhemmers. En ze nemen even de tijd daarvoor. Zumberi heeft de bal teruggespeeld op Brühl. En die ziet, nou, die maakt ook niet echt haast om de bal af te spelen. Gaat naar links, Oldekeijzer nu met een bal op Bannis. Kan hij hem verlengen? Ja, dat lukt hem. Tot aan Chicora, die ver is doorgelopen. Vitesse dat nu de bal toch eenvoudig kwijt is, kan Jong Utrecht overnemen aan de rechterkant van het veld. Menzo is zijn directe tegenstander voorbij. Goede actie, gaat de bal naar links. Daar is Plantinga met veel ruimte. Voorzet wordt geblokt door Zumberi. Dat is goed gedaan en dat was ook nodig. Blijft er een corner staan voor Jong Utrecht.
2: Jong Utrecht dan een corner voor de eerste keer aan de linkerkant voor ons. Mocht u op televisie meekijken, voor u aan de rechterkant. De camera staat aan de andere kant van de tribune voor ons. Dus mocht u de perstribune spotten en mocht u ons spotten, een oranje microfoontje van Frank. Plopkap in ieder geval, dan stuur maar een foto in, of niet Frank?
3: Ja, de oranje plopkap van Connect, hè?
2: Die is
3: niet van mij.
2: Onmiskenbaar. In ieder geval corner voor Jong FC Utrecht. Indraaiend daar aan die linkerkant. Kunnen ze gevaarlijk gaan worden. Het wordt een korte corner. Krijgt hem terug Gadari. Legt hem dan weer terug op Doendas. Geeft hij hem voor. Dat is een matig balletje. Moet Brühl toch alle zeilen bijzetten. En ik weet niet of ik de enige ben, Frank. Maar Brühl lijkt toch echt een, ja, bijna een kabouter vergeleken met zijn conculega aan de andere kant. Die Gadela. Dan als je dat even snel kijkt, van rechts naar links. Dan denk je toch wat een verschil. Dan lijkt het echt een Oompa Loompa, die Brühl. Terwijl die is helemaal niet klein.
3: Ja, een Oompa Loompa is ook wel weer
2: overdreven.
3: Misschien wel een beetje overdreven. De keeper van Utrecht is absoluut lang. Desalniettemin vind ik Maximilian Brühl een uitstekende indruk maken tot zover in deze wedstrijd. Dus absoluut complimenten naar die Duitse tweede doelman dus dit seizoen. Vitesse nu met het balbezit, linkerkant van het veld. Ashouitar, een bekende inkomende dribbel, die kennen we van hem. Gaat de bal nu diagonaal naar Markelo. Als hij nou zijn mannetje kan passeren, dan zou hij een goede voorzet kunnen produceren. Dat lukt hem niet. Verspeelt heel eenvoudig eigenlijk de bal. Iets te makkelijk. Jong Utrecht doet vervolgens hetzelfde. En kan Zumberi een dribbel maken door de as. Bal gaat naar rechts. Is een goede bal. Voorzetje vanaf rechts. Laag. En dan moet die bal eigenlijk binnengeschoten worden. Dit is een behoorlijke kans zeg. Volgens mij is het
2: Di Carvalho.
3: Di Carvalho inderdaad.
2: Zumberi is boos. Want die liep al achter. Dan zou je toch denken. Wat doet Valum Zumberi in één keer op links buiten. Dat hij in de positie komt om binnen te schieten. Nou, dat is het nieuwe systeem. Wen er maar aan. De centrale verdedigers mogen ook de 16 van de tegenstander in. Hij is nog steeds aan het balen. De Kosovaarse Duitser. Hier Jong FC Utrecht weer. Het was een dot van een kans. Misschien had
3: Di Carvalho stond er ook helemaal niet slecht voor hoor. Ik snap wel dat hij die bal
2: om nog een superlatief of een cliché erin te gooien. Hij had de 0-2 op zijn schoen in de 42e minuut. Hij schiet hem over. En dan valt het nu in één keer heel stil in het stadion Galgenwaard. Jong FC Utrecht, voorzet. Kan die gekopt worden? Den Bochende, ja. Maar die gaat over het doel. Geen gevaar voor Maximilian Brult. Uitvak gaat weer wat lawaai maken. En zo nadert de rust. Ja, dan, ik denk dat Reematig tevreden zal zijn. Tevreden met de voorsprong. Maar toch ook ontevreden met het matige veldspel wat hij gezien heeft de eerste 30 minuten. Vitesse krijgt nu bij vlagen wel wat meer de geest. Combineert wat beter. Komt er wat beter uit. Krijgt wat kantjes. Effectiviteit mag wel wat meer omhoog. Want er ligt echt wel wat ruimte om te voetballen. Zo'n geweldig team. Zo'n sterrenensemble heeft Jong FC Utrecht niet. Jong FC Utrecht dan nu weer in de verdediging gedrukt. Maakt Eduard Probst Hens. Ja, en die zat er ook wel snikken naar een doelpuntje voor zichzelf. Zodat hij de bal ook kan breken. Want voor een spits is het nooit lekker om op die nul te blijven staan.
3: In de voorbereiding al wel treffzeker geweest.
2: Tegen Dortmund 2, eigenlijk al een competitiegenoot waar hij vandaan kwam. Natuurlijk 18 ingelegd in de regionale liga West. Ik heb ergens een keer geroepen dat hij uit de Oberliga kwam. Dat werd mij niet in dank afgenomen door een vaste trainingsbezoeker op Papendal. Maar goed, in ieder geval regionaal liga West, Frank.
3: Uitstekend.
2: Dan weten we dat weer.
3: Uitstekend. Goed om te weten. Ook voor de luisteraars denk ik prettig. Als de Jong Utrecht nu de bal heeft op de helft van Vitesse, gaat het even door het midden en vervolgens weer naar links. Plantinga ziet geen opties naar voren. Gaat die bal even terug naar Per Kloosterboer. Soms nog wel kan hij wat minuten maken in het eerste, maar speelt toch voornamelijk in Jong Utrecht. Krijgt ook nu weer de bal terug als laatste man. Gaat die bal weer naar links. Lawina nu met de bal aan de voet. Ja, Vitesse dat toch ook wel prima staat. In ieder geval die laatste 10 minuten van dit spel heeft Jong Utrecht redelijk in de tas. Het laatste kwartiertje zoiets. Dus is het Jong Utrecht dat wat minder gevaar weet te creëren. Nu dan misschien aan de linkerkant van het veld. Goed gecombineerd. Kloosterboer kan die bal binnenhouden. Nee, dat lukt hem niet. En mag Vitesse een inworp gaan nemen. Ja, kan ik me misschien voorstellen dat na die wedstrijd van vorige week het chagrijn een beetje heerst bij menig Vitesse supporter. Heeft misschien ook te maken met het feit dat Van den Berg een onhandige, en dat is zacht uitgedrukt, actie maakt in de laatste 5 minuten. Maar als we kijken naar de openingswedstrijd van vorig seizoen. Ja, dat was in september pas. Toen Vitesse pas later mocht beginnen, ging Vitesse zwaar onderuit. Bij Jong AZ wist net op tijd 11 selectiespelers bij elkaar te rapen. Die stonden allemaal op tijd op het veld.
2: Gaat ook natuurlijk helemaal mee in dat frame wat het toen was. Hè?
3: Ja. Ja.
2: Dat Vitesse echt bij elkaar geraapt. Dat was natuurlijk wel, hebben ze daar wel redelijk naar gekeken. Maar wat een tijd was dat.
3: Ja,
2: de eerste thuiswedstrijd was wel een groot succes. Met een 3-1 overwinning op Helmond Sport.
3: Klopt.
2: Jong FC Utrecht al schot een hard schot. En die zit er dan in. En die valt eigenlijk ook uit het diets. Dan is het Emmanuel Cicozzi Owen. Die met links keihard uithaalt. En dan het laks Karatja hier in Stadion Galgenwaard laat afspelen. Ja, net zoals de 1-0-1 van Vitesse die uit het niets viel, valt deze ook uit het niets. De bal wordt afgeslagen door de verdediging van Vitesse. Er wordt niet goed doorgedekt. En Cicozzi Owen kan zo uithalen. En dat is de tweede competitiedoelpunt voor Jong FC Utrecht. En een domper van je welste voor Vitesse. Hier net voor rust. Ja, is het onterecht? Op het basis van het laatste kwartier niet?
3: Nee, inderdaad. Ik probeerde net een beetje de positiviteit erin te brengen. Doordat we eigenlijk een betere start hebben dan vorig seizoen.
2: En in één keer
3: zul je altijd zien, valt hij netje.
2: Ja, in ieder geval. Het valt echt uit het niets.
3: Ja, op slag van rust. Wel terecht op basis van de eerste helft misschien.
2: De eerste 30 minuten, daar nam Vitesse het initiatief redelijk over. Ja. Maar dit is wel stof om over na te denken voor de Duitse trainer van Vitesse.
3: Misschien ook wel even goed hoor in de rust. Dan kan Rüdiger Reemse toch even ferm toespreken.
2: Een reality check, want dit is echt wat Vitesse vandaag op de mat legt. Laten we ook toch realistisch zijn. Is matig en waren ze met een 0-1 de rust ingegaan. Dan kunnen we zeggen, scorebordjournalistiek. Ze staan 1-0 voor, dus het is allemaal prima. Maar het maskeren wel, het matige spel. Je zwart ook met een matige balaanname. Ja, het is allemaal de handelingssnelheid. Het is erg traag bij Ricardo Felipe Zwart. Daardoor pakte hij ook een gele kaart. We hebben nog 10 seconden te gaan voor deze eerste helft. Een eerste helft die eigenlijk iedereen die hem gezien heeft het liefst zal vergeten. Nog 3 seconden, dus het kan afgeteld worden. Scheidsrechter gaat naar zijn fluit. En het is rust hier in Stadion Galgenwaard. Dus we gaan de thee opzoeken. En we hopen dat jullie blijven luisteren al naar deze hele slechte eerste helft. Naar de tweede helft die hopelijk alleen maar beter kan worden. Tot zo!

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een sportclub in het Brabantse Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Kinderen van een nabijgelegen buitenschoolse opvang ontdekten het explosief en waarschuwden de leiding. De politie sloot het terrein af en de explosieve opruimingsdienst haalde de granaat weg om hem direct daarna op de heide onschadelijk te maken. Er raakte niemand gewond en het terrein kon later op de middag weer open. Er is al vaker een granaat op het terrein van de sportclub in Vught gevonden. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Dan gaat het over de WW en WIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. De Russische politicus Schlossberg van oppositiepartij Jabloko is tot ruim 11 jaar strafkamp veroordeeld vanwege het in diskrediet brengen van het Russische leger en het verspreiden van valse informatie. Schlossberg plaatste na de Russische invasie in Oekraïne een foto van een bebloede Oekraïnse vrouw met kritiek op Poetin. Ook riep hij tijdens een debat op tot een onmiddellijk staakt het vuren. Schlossberg noemt zijn veroordeling een politiek proces. Zijn partij Jabloko mag niet meedoen aan de verkiezingen. En bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Sifnos zijn 3 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en een echtpaar. De helikopter stortte neer vlakbij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Het is nog niet duidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of landen. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Het Griekse eiland Sifnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.
3: Voor Midden-Gelderland.

0: Live, de wedstrijd van Vitesse.
1: Ja, daar zijn we weer in het stadion De Galgenwaard. We zitten in de 47e minuut. Iedereen hier die voor Vitesse is, Vitesse in het hart gesloten heeft, hopen toch op een betere tweede helft. Vitesse is voortvarend begonnen. In ieder geval dat ze op de helft van Jong FC Utrecht constant hebben gelopen in de eerste twee minuutjes. De broodjesbal zijn opgezocht, zijn uitgeserveerd. Iedereen heeft zijn koffie, thee, cola, noem allemaal maar op, achter de kiezen. En we zijn dus gewoon weer lekker aan het voetballen. Laten we toch hopen, vooral als Vitesse Journeien, dat dit een betere helft wordt dan de eerste helft. Dus de alles beslissende helft. Want het is de laatste helft. Goed, nog meer clichés. En dan worden jullie vanzelf wel een keer moe. Vitesse aan het opbouwen. Lange bal van Zumbiri richting die Cavallo. Die neemt hem dan wel knap aan. Moet dan draaien. Knalt hem tegen Plantinga op. Overigens geen wissels aan, bij beide ploegen. Gewoon ongewijzigd. Zijn beide ploegen uit de kleedkamer gekomen. Dat was eigenlijk alleen reden voor Vitesse om te wisselen. Ja, mocht u net zijn ingeschakeld, stand hier toch wel enigszins teleurstellend 1 tegen 1. Vitesse kwam in de 30e minuut volledig tegen de verhouding in op een 1-0 voorsprong door Nauvo Bannis. Die eigenlijk de hele doelpuntenproductie van Vitesse op zijn naam heeft. Dat zijn er twee. En twee keer Nauvo Bannis. En vlak voor rust, lees een minuut voor rust. Knappe actie overigens nu van Vallon Zumbiri. Schoot Emmanuel Chigozi Owen de bal furieus hard met links achter Maximilian Brühl. En die was ook te machtig voor de Duitse doelman van Vitesse. Dus ging Vitesse met een kater de rust in. Nou, vooral het spelen van een draak van een eerste helft. En Frank, het kan eigenlijk alleen maar beter, deze tweede helft.
2: Ik ben benieuwd wat de Duitse trainer gezegd heeft in de rust. Ik kan me niet voorstellen dat hij tevreden is geweest over de eerste helft van de Arnhemmers. Ik denk ook dat diezelfde 11 namen op het veld daar hetzelfde overdenken. Dus eens kijken of we een ander speelbeeld gaan zien in de tweede helft. Vitesse met een vrije trap nu. Toch wel halverwege de helft van Utrecht. Komt die bal hoog de 16 in. Kansje, nee, niet echt. De bal kan makkelijk weggebokst worden door doelman Gadelja. Vitesse nog wel met het bal in bezit nu. Aan de linkerkant is het daar Selouf die een indraaiende voorzet kan geven. Goede bal daar. Kan die gekopt worden? Ja, dat lukt. Dat is Zumbiri die bal nog richting doel kopt. Corner. Vraagt om een corner. Krijgt hij ook. Dus dan wordt die bal als laatste geraakt door een verdediger van Utrecht. Jong Utrecht in dit geval. We hebben nog wel even de trainer van Utrecht 1 gespot, hè, in de rust. Anthony Correa.
1: Nou, ere wie ere toekomt, Frank. Dan was jij. Ik heb hem niet gezien.
2: Nee, ik wel. Ik zei tegen jou, hey, daar zul je hem hebben. Toen was jij alweer er vandoor. Je had je prioriteiten weer ergens anders liggen natuurlijk.
1: Ik had mijn prioriteiten inderdaad ergens anders liggen.
2: Zal toch gehoopt hebben op een betere Eredivisie start, Anthony Correa. Hoe dan ook, bij KKD en ook Vitesse, dat neemt nu de corner. Lage corner, eerste paal. Kan nog een keer voorgegeven worden nu. Adjuitar is dat. Dit is een afzwaaier. Het gevalletje zelf halen. Adjuitar, gelukkig gaat hij dat niet doen. Zoekt hij zijn plek achterin weer op, want het spel is alweer hervat. Door doelman Gadea, hoge bal. Utrecht kan het balbezit niet behouden. En is het die andere Duitse doelman, Maximilian Brühl, die het spel weer heeft verlegd nu. De linkerkant van het veld krijgt de bal ook weer terug van Philippe Schwartz, die even als linksback fungeert. En nu zoekt Vitesse, de spelers van Vitesse, hun eigen plekje weer op in het veld. Ja, we zien dat die twee spitsen voorin nog lastig in stelling worden gebracht, hè Martijn, bij Vitesse.
1: Ja, inderdaad. Vooral Bannis kan je wel in en rondom de 16 in stelling brengen. Is ook wel echt zijn rol. Proops mag meer het voetballende gedeelte rond de middenlijn oplossen. Dat wil Reem ook zo zien. Afgelopen week een artikel verschenen bij RTV Connect over de speelstijl van Vitesse. Dat was vooral dat Reem niet heel veel veranderingen zag ten opzichte van vorig jaar. Vitesse speelde toen met een echte nummer 10. Dat was Adam Towi, ook aanwezig hier in het stadion om zijn oude ploeg te supporten. Is ook afkomstig uit Utrecht. Dus dan is het snel de keuze gemaakt om even bij je oude ploeg te gaan kijken. En toen zette Vitesse wel druk met twee spitsen. En toen schoof Adam Towi door naar de spitspositie. Maar in opbouwend gebied. En als Vitesse de bal had, was hij echt een nummer 10. Adam Towi. En dat missen ze nu toch wel. Dat moet worden opgevangen door nummer 2 spits Eduard Proopst. Die hier dan het luchtduel aan moet gaan. Laat zich vaak wat zakken in die nummer 10 positie. En dan heeft Vitesse in één keer 3 nummer 10'en op het veld. Want ook Ricardo Felipe Schwartz. Maar Felipe Di Carvalho en Ayman Salouf vullen die posities in. Het is een beetje een positie die afwisselt. Dan gaan ze iets meer naar de buitenkant. Dan spelen ze weer iets centraler. Net wat de wedstrijd nodig heeft. Vitesse in ieder geval weer aan het opbouwen. Via Bannis dit keer, die zich even uit laten zakken om mee te voetballen. Gaat gelijk niet goed. En dus mijn verhaal dat Proops het moet gaan doen. Er is alleen maar kracht bijgezet. Verlies bijna die Cavallo het bal bezit. Dan kan Vitesse misschien aan aanvallen gaan denken.
2: Ja, goede bal dit. Goed verlegd van Props naar de rechterkant van het veld. Nathan Marco dan met veel ruimte voorzet. Eerste paal. Ja, dit is een doelpunt. Uitstekend. Doelpunt is het van 21 Ayman Selhoef. Dat is zijn eerste van dit seizoen. Uitstekende aanval. Dit deed Props voetballend uitstekend.
1: Uitstekend. En dan weer als een duveltje uit een doosje staat Vitesse. Is het nou op basis van de tweede helft kan je er niet veel over zeggen. Maar het is gewoon 1-2.
2: Ja, wij schieten ook even overeind uit. Onze stoel. Ja,
1: mag het ook.
2: Het is uit het niets inderdaad. Uitstekend doelpunt. Goed voetballend gedaan. Dus Props die verlegt die bal naar de rechterkant van het veld. Markelo ook wel met aardig wat ruimte. Uitstekende voorzet richting de eerste paal. En het is Selhoef die bal laag binnen kan schuiven. Goed voetballend gedaan dit door de bezoekers. En dit zal toch waar iets zijn waar Rüdiger Rehm op gehoopt had in de kleedkamer. Tot nu toe, tot aan echt vlak na rust. Vitesse kwam vorige week overigens uitstekend uit de kleedkamer. Dat hadden we tot nu toe nog niet gezien. Maar is dit toch lekker dat ze na 6 minuten na uitstekend voetballend doelpunt maken. En daar kan Jong Utrecht weer wat tegenover gaan zetten. Is kijken of ze dat gaat lukken. Vitesse zal natuurlijk toch ook die voorsprong wat willen uitbouwen. Hoge
1: was Selhoef aan het juichen? Want het is toch tegen zijn oude ploeg, hè? Heeft in het verleden ook flink wat duels gespeeld bij Jong FC Utrecht. Zat in de jeugdopleiding van NEC. Is daar ook in het promotiejaar van de Nijmegenaren in 2020-2021 een kleine rol gespeeld bij de Nijmegenaren. Alleen toen hij echt op doorbreken stond, promoveerde NEC en verdween hij naar de achtergrond. Het uitvak is massaal aan het springen. De sfeer is opperbest. En dat mag ook wel. Ingooi aan de linkerkant. Plantinga kan ver gooien. Die laat dat hier zien. Bal wordt weggewerkt. Niet optimaal. Kan Jong FC Utrecht weer opvangen met Menzo. Menzo dan aan de dribbel. Zwarts erbij. Moet wel met de handrem erop spelen. Want heeft al een gele kaart. Voorzet. Wordt weggekopt door Giel Olderkeijzer. Bannis erachteraan. Met Kloosterboer. Bannis dan. Wie wint het duel? Kloosterboer gaat liggen. Kloosterboer wint. En dan vloert Bannis als bij judo Ippon. Per Kloosterboer en wordt het een vrije trap voor de ploeg van Mark Otten.
2: Een beetje druistig gedaan door die aanvaller van Vitesse. Die dus nu al op 2 staat. Zal die ook dik tevreden mee zijn. Hoe dan ook hier terecht gefloten door scheidsrechter Hardeman. Heeft Utrecht het spel alweer hervat nu. Bal aan de rechterkant. Owen helemaal rechts buiten nu de spits. Dribbelt naar binnen met zijn linkerbeen. Ja, we hebben gezien wat voor een gevaarlijk linkerbeen hij heeft in de eerste helft. Een uitstekend schot en dus ook al trefzeker in de eerste helft. Dit keer wat minder gevaarlijk. Schot wordt geblokt en Vitesse kan eruit. Achuitar die de bal tegen een speler van Utrecht aanschiet. En zo de inworp goed versiert voor Vitesse. En dan gaat het even temporiseren. Even tempo uit die aanval halen. En Vitesse dat wil gaan ingooien. Doet dat te ver op de helft, op eigen helft. Dus moet Olderkeijzer, die nu uiteindelijk de inworp gaat nemen, een paar meter terug van de scheidsrechter is dat gebeurd. En speelt Achuitar de bal naar Brul. Moet daar wel even opletten, want staat onder druk van de spits van de Utrechtenaren. Owen, die vervolgens het wel gelooft. Hij ziet ook, volgens mij ben ik de enige die druk zet. En dan heeft het vaak niet zoveel zin, want de rest van de aanvallers doet minder hard mee. Kan Brul inderdaad wat meters gaan maken. En dan gaat de bal lang richting Props. Ja, die maakt een overtreding. Niet zo handig gedaan van die Duitse aanvaller. Maar er zat ook verder weinig heel in de aanval. En kan Utrecht het spel verleggen nu. Menzo heeft zich laten inzakken. Komt met een crosspaas. Veel ruimte nu op het middenveld voor Utrecht. Dit is goed gevoetbald. Tijn den Bochende heeft de bal verlegd naar Plantinga, de linksback. En ziet Utrecht even geen opties vooruit. Gaat de bal even terug en is het gevaar even geweken voor Vitesse.
1: 56 minuten gespeeld hier in Stadion Galgenwaard. Vitesse 1-2 voor in een wedstrijd. Ja, die gaat niet de geschiedenisboeken ingaat als een van de betere wedstrijden van Vitesse. Maar goed, wat geeft het ook? Vitesse leidt. En als het zo blijft, haalt Vitesse de eerste punten van het jaargang 2026-2027. Dit lijkt me ook een overtreding op Olderkeijzer. Nee, gaan allebei neer. De bal hobbelt maar door. Dan kan Achuitar de bal de lucht inknallen. Zelfs zo hoog dat de stadionlampen er niet bij kunnen. De 4 grote stadionlampen die in de hoeken staan van stadion Galgenwaard, die staan niet aan. Het zijn alleen de belichting vanuit de tribunes. Valt me nu ook op voor het eerst. Goed, daardoor werd die bal wel een beetje donker toen hij hem eigenlijk boven de lampen van het stadion van Utrecht uitschoot. Jong FC Utrecht weer aan het opbouwen hier op het heilige gras van stadion Galgenwaard. De naam eigenlijk, Frank, dat is misschien een leuke triviant vraag. Hoe denk je dat het stadion Galgenwaard aan de naam Galgenwaard kwam?
3: Pas.
1: Weet je niet. Dit was vroeger dus de Galgenwaard van Utrecht. Vlak voor de entree van de stad, waar dus alle galgen werden opgesteld met terechtgestelde criminelen. Als een soort van waarschuwing van jongens, als jij hier wat flikt, kan er dit met je gebeuren. Dus flik vooral niets. Dus dit was de Galgenwaard.
2: En dit heb jij niet opgezocht, neem ik aan. Dit wist jij gewoon.
1: Dit is mijn kennis al van een aantal jaar. Dus basiskennis. Overigens een overtreding van Giel Oldekijzer daar aan de rechterkant van de 16 van Vitesse. Op de doelpuntenmaker Chikozi Owen. Krijgt hij een gele kaart? Ja, krijgt hij een gele kaart. Wel een beetje een flauwe gele kaart van scheidsrechter Thomas Hardeman. Maar goed, wel een gevaarlijke plek voor jong FC Utrecht om een vrije trap te mogen nemen. Dan meldt Kadari zich. Ook nummer 8, Dries Launina meldt zich om die vrije trap te gaan nemen. Jong FC Utrecht wel haar topscorer verloren. Rafik El Argoui. Die bij Cambuur op huurbasis speelt. Afgelopen weekend een doelpuntje maakte. In het andermaal verloren duel van de Leeuwarders. Bezoek bij Fortuna Sittard. Wat nog wel een eindje rijden was. Wat staat in ieder geval een vrije trap voor Jong FC Utrecht.
2: Wel weer een tongbrekertje minder voor ons, hè?
1: Inderdaad, maar we hebben degene die nu ook bij de vrije trap zat. Dat is ook een behoorlijke tongbreker. En dan laat ik hem voor nu aan jou.
2: Ja, dan gaat die bal nu genomen worden door Gadari. Die hem waarschijnlijk uitdraaiend gaat nemen. We laten even op zich wachten, die vrije trap. Scheidsrechter staat ook nog niet klaar, moet nog op zijn fluitje blazen. Ja, daar komt dan dat fluitsignaal. Dan kan die vrije trap genomen gaan worden. Ik vraag me af of Utrecht weet of ze inmiddels achter staan. Want ook laat het even op zich wachten. Maar de scheidsrechter die heeft toch het spel nog even stilgelegd. Vandaar. Scheidsrechter sust nog even een discussie tussen Marklo en Kloosterboer. Er wordt wat heen en weer geduurd. Er komt nogmaals het fluitsignaal. En dan kan eindelijk die bal genomen worden. Hoog. Nu tweede paal. Moet Vitesse even oppassen. Kan die bal niet helemaal lekker weggewerkt worden. Schot wordt geblokt nu. Plant ingaan met links. Weet de bal ook daar niet echt gevaarlijk op doel te schieten. Bal wordt geblokt en wordt de bal ongevaarlijk over de zijlijn gerold. En u hoort daar het Vitesse publiek. Het gebeurt allemaal in de hoek waar dat uitpubliek zit. Vitesse nu het spel weer verlegd. Gaat vooruit. Props kan de bal niet lekker aannemen. Is de bal kwijt. Dit is zonde van die Duitse aanvaller. Want Utrecht kan nu gevaarlijk worden. Voorzetje kan weggewerkt worden. Afvallende bal voor Menzo. Bij Utrecht moet daar zijn directe tegenstander voorbij. Goed verdedigd door Selouf. Doet daar uitstekend ook verdedigend zijn werk. En Vitesse weet zelfs daar een inworp uit te halen. Oldekijzer verlegt het spel snel links langs de zijlijn. En dan rolt die bal nog een keer over de zijlijn. Kan diezelfde Oldekijzer de bal weer gaan ingooien. Doet dat nu terug. En is het Vitesse dat even temporiseert. Ja, dan zitten we op een uur spelen. Vitesse dat leidt met 1-2. Mocht het nou een beetje nog uit kunnen lopen vandaag, dan kan Vitesse zelf stijgen naar plek 3 op de ranglijst. Nou, dat zou toch een behoorlijke sprong zijn.
1: Inderdaad. En natuurlijk ook in de periodestand. Want je kan nu heel makkelijk naar de ranglijst kijken. En dan weet je, dit is ook de stand van de periode. Vitesse zal er toch altijd een schuine blik naartoe werpen. Bovenaan, correct me if I'm wrong, sowieso MVV.
2: Ja, MVV en Heracles.
1: En Heracles. Ja. En, Heracles is nog tegenstander van Vitesse. Vitesse krijgt het behoorlijk voor haar kiezen in de openingsfase van de keukenkampioendivisie seizoen. Met onder andere NAC, Heracles, Roda. Dat zijn nogal pittige tegenstanders. Hier een lange bal van Brul. Dan laat Giel Oldekijzer zich wel vallen. Laat de nummer 7 Bjorn Menzo zich ook wel een beetje als een soort schans. Stelt hij zichzelf op, waardoor de Giel Oldekijzer over de rug van Menzo glijdt en op de grond belandt. Lange ingooi, zo in de voeten van Oldekijzer als collegiaal. Vitesse krijgt de bal zo weer terug en wordt het een luchtduel. Nummer 6 van Jong FC Utrecht. Doendas valt de bal rustig op. Weer Menzo wordt vastgepakt door Di Cavallo. Moet dan terug. Vitesse zet wel druk. Maar dan spoort Jong FC Utrecht zich knap onderuit. Kan het spel verlegd worden naar de linkerkant van het veld. Vigo Plantinga, de captain. Terug naar nummer 8. Lanunina krijgt hem dan weer terug. Maar daar zit dan Proops tussen. Kan Vitesse gaan counteren? Nee. Temporiseert wat. Gaat terug richting Markelo, richting Selouf. Dan een combinatiespel hier aan die rechterkant. Gaat Selouf neer. Die moet wel vleugeltjes hebben gekregen na zijn eerste doelpunt voor Vitesse. In de voorbereiding een uitstekende voorbereiding gedraaid. door de nummer 20 van Vitesse, nummer 21, excuses. Die echt een verdienstelijke voorbereiding draaide bij de Arnhemmers. En die ook echt wel heeft laten zien dat hij dat contract verdiende. Wat hij uiteindelijk ook kreeg. Loon na werken hier. 62e minuut, Jong FC Utrecht aan het opbouwen. Moet dan weer terug. Doelpuntenmaker Emmanuel Chigozie Owen. Eigenlijk een speler waarvan je hem niet alleen maar bij zijn achternaam kan noemen. Maar volledig moet noemen. Gaat de Jong FC Utrecht zo wisselen. Nana Giamfi Amoa gaat in de ploeg komen. Nog zo iemand waarvan je eigenlijk de hele naam wilt noemen. En op het moment dat ik het zeg, verspeelt FC Utrecht haar balbezit. Gaat er dan gewisseld worden? Ja, en ook Vitesse gaat wisselen. En de snelle blik werp ik daarop. Zijn het Pontus Dabo en Nino Zonneveld die in de ploeg gaan komen. En dan gaat Vitesse toch redelijk aanvallend wisselen. En dan is het dus een debutant aan de kant voor Vitesse. En ook de eerste minuten voor Nino Zonneveld.
2: Ja, toch benieuwd wat die nieuwe Zweed kan brengen. 20 jaar dus, Europese ervaring met Conference League en Europa League. Marktwaarde van 2 miljoen, dat is toch een behoorlijk bedrag voor een speler uit de KKD. En ook Nino Zonneveld komt erin.
1: Proost en die Cavallo gaan eraf.
2: Dank voor deze aanvulling, Martijn. Nino Zonneveld misschien toch wel een beetje kind van de rekening door die nieuwe opstelling van Rüdiger Rehm met die twee spitsen. En daarachter dus die dynamische middenvelders. Nino Zonneveld komt ook net terug van een blessure. Dus we gaan eens kijken of hij zich terug in de basis kan vechten van Rüdiger Rehm. Dit is een merkwaardige inworp van Nathan Markelo. Scheidsrechter keurt die inworp ook af. Echt weer een typisch KKD-gevalletje hier. En zo verspeelt hij het balbezit. Naar de thuisploeg. Zonde. En kan Jong Utrecht het balbezit verleggen nu. Tikkie terug nu naar die doelman. Godella. Die de bal lang speelt. Utrecht had wat minder aangeslagen lijkt dan die eerste tegentreffer. Gaat nu toch wel echt nadrukkelijk op zoek naar die gelijkmaker. Vitesse dat tot nu toe het grootste gevaar weet af te houden. En dan kan Nino Zonneveld misschien het eerste drukwerk gaan zetten. Daar op Lantinga. Als die bal een paar keer heen en weer gaat daar aan de linkerkant van het veld. Moet ook Bannis zijn aanvallende werk verrichten. Zet nu hoog druk tot aan de keeper. En gelukkig doen zijn teamgenoten dat ook bij Vitesse. Nu lange bal over de rechterkant. Dus een goede bal. Wat ruimte voor Utrecht. Mensen met de bal naar Owen. Die wil je eigenlijk goeie in de punt hebben daar. Uitstekend verdedigd door Giel Oldekeijzer. Die naarmate de wedstrijd vordert en een gele kaart op zak. Misschien toch ook wel door de ervaren Rolf Buettner vervangen zal worden.
1: Inderdaad, het ligt wel in de lijn der verwachting. Buettner nog niet bij de warmlopers van Vitesse. Vitesse natuurlijk het eerste wisselmoment en haar eerste twee wissels al verspeeld. Nou, niet verspeeld. Het is in ieder geval wel duidelijk dat Pontus Dabo met nummer 16, de jonge Zweed, 20 jaar, als meer spits gaat spelen. Vitesse lijkt iets anders te willen gaan spelen. Pontus Dabo toch echt wel als een centrale tien. Dus mag tussen de linies gaan spelen. Doet dat nu ook. Biedt zich wel aan voor Brul. Waardoor Vitesse dus nu echt zonder twee spitsen speelt. Lange bal naar Bannis. Blinkt niet uit in het winnen van kopduels. Vitesse ook nog een spits op proef. Iemand die dat toch wel kan. Ook wel wat body heeft. Ruime ervaring in de keukenkampioendivisie. Waaronder ook bij Jong FC Utrecht. Jerdy Hilterman heeft nog een weekje extra stageperiode. En Reemzam er volgens mij wel prima bij willen hebben. Ashuitar met een kenmerkende dribbel met een schot. En ja, we kunnen het haast niet als schot typeren. Dan kan je net zo goed niet schieten. Wat Omo Ashuitar hier doet in de 65e minuut. Frank, hou ons niet langer in spanning. Ik zie al op mijn telefoon kijken en dan krijgen we even een tussenstandenblokje.
2: Ja, in Amsterdam een hoop doelpunten. Jong Ajax stond met 3-1 voor, staan nu met 3-5 achter tegen FC Emmen. En de Graafschap kwam op 1-1 tegen Jong AZ. En vervolgens hebben de Alkmaarders daar door middel van een penalty toch weer de 1-2 gemaakt. Heeft de Graafschap het toch lastig daar op de Vijverberg. Gaan wij hier verder in stadion Galgenwaard. Jong FC Utrecht Vitesse 1-2. Jong Utrecht met het balbezit, balletje naar voren. Dan moet Zumberi in actie gaan komen. Dat doet hij niet overtuigend. Kan Utrecht de bal overnemen aan de linkerkant. Sliding ook niet goed van Zumberi. Dribbelt daar de 16 in. Den Bochende staat te wachten voor de kopbal. En dit is wel goed verdedigd daardoor Archvitar. Anders had het gevaarlijk kunnen aflopen. Utrecht nog wel met het balbezit. Op de helft van Vitesse wordt daar een duw uitgedeeld door Trost. Scheidsrechter ziet er geen overtreding in en kan Vitesse er vandoor. Markelo met een sprint.
1: Dit is wel heel slecht.
2: Door slordig paaswerk kan Utrecht overnemen daar met Lawina aan de linkerkant van het veld. Lage bal, Den Bochende, tikkie door. Onzorgvuldig, maar ook heel wild weggewerkt door Ashvitar. Zumberi met een schouderduw. Lijkt me geen overtreding en dat vindt de scheidsrechter ook niet. Ja, en dan rolt die bal over de achterlijn en kan Maximilian Brul de doeltrap gaan nemen.
1: Doeltrap voor Vitesse, het loopt niet. Krijgt iemand Folikant op zijn donder van Rüdiger Rehm. Vitesse toch wel zeer intensief een paar in de warming-up. Bonna, Oulaliel en Koen de Veluwe lopen daarin. Drie wisselspelers van Vitesse, dus de rest op de bank. Rehm leunen tegen de dugout, schreeuwend, lange bal. Vitesse lijkt wat anders te zijn gaan spelen. Bannis ziet Heil in de lange bal, succesvol. Zonneveld dan, Zonneveld dribbelen. Geeft hem mee op Bannis, komt hij goed aan. Bannis! Tegen de keeper aan. Knap gedaan door de spits van Vitesse, die bijna zijn seizoen totaal naar 3 had gegaan. Nog altijd niet klaar, lange voorzet. Kan Oldenkeijzer koppen, die komt en die bal gaat voorlangs. Komt wel verkeerd terecht op zijn rug. Scheidsrechter Hardeman legt het spel even stil. Dat zag er toch wel gevaarlijk uit aan de kant van Vitesse. Geen fijne landing voor Giel Oldenkeijzer daar. Scheidsrechter Hardeman gaat dan even polshoogte nemen. En de beide backs van Vitesse zullen toch op een gegeven moment ook wel het pijpje een keer leeg hebben. Want ja, die maken behoorlijk wat meters als menselijke TGV's. Hij staat weer, dus het valt allemaal wel mee voor de jonge linksback uit de Twente.
2: Ja, veel opkomend dus, die backs van Vitesse. Kopballetje van Oldenkeijzer scheelde nog wel een paar meter. Keeper kon die bal eenvoudig naast kijken. Hier slordig opbouwen, zeg, van Jong Utrecht. Door de as zo de bal kwijt. Kan Vitesse die bal overnemen. Props nu. Stijf links zien we al. Gaat de bal naar de rechterkant. Markelo, voorzetje wordt geblokt eigenlijk door Plantinga. En dan kan Vitesse een corner gaan nemen. Ja, dat was een dribbeltje. Ik ben zelf ook linksbenig geweest, Martijn. Dus dan herken je dat uit duizenden.
1: In een ver verleden? Ja, bij welke club?
2: OVC 85 uit Oosterbeek.
1: Goed zeg.
2: En ik zie dat de props ook links is. En dat is hier het bewijs. Hij gaat die corner met links indraaien. Hoge bal. Iedereen verzamelt zich in de 16 van Jong Utrecht. Bal gaat richting eerste paal. Die is wel te kort. Kan makkelijk weggekopt worden door Plantinga is dat. En dan rolt die bal over de zijlijn. Kan Vitesse daar een inworp gaan nemen. Zien we wel wat meer gelukkig, hè? Voetballend in die tweede helft van Vitesse.
1: Inderdaad, Vitesse wat beter dan de belofteploeg uit Utrecht. Vitesse heeft iets meer de druk op, maar het oog toch altijd nog wel wat krakkemikkig achterin. Dit gaat maar net goed van Zumberi. Aan de dribbel Zumberi. Houdt toch wel, passeert toch zomaar 4 man. Geeft dan een dramatische ziekenhuisbal op zijn collega Nino Zonneveld. Die zich ook omdraait en met de handen in de lucht staat van wat is dit voor een bal. Vallon, maar dan ligt er een speler van Jong FC Utrecht. En volgens mij aan de haardracht te zien, die ik in de eerste helft niet heb gezien, is dat Nana Gyanfi Amoa. Ook een schitterende naam eigenlijk, om hem in één keer vloeiend uit te spreken. Hij ligt op de grond, krijgt verzorging. Dat gaat dus wel betekenen dat Jong FC Utrecht minimaal een minuut met 10 man moet gaan spelen. We zitten hier in de 70ste minuut in stadion Galgenwaard. Vitesse leidt met 1-2. Doelpunt van Noah Verbannis in de 30ste minuut. Doelpunt van Emmanuel Chigozie Owen vlak voor rust. Dat betekende de gelijkmaker voor de Domstedelingen. En zo ongeveer 10 minuutjes, vlak na rust. Een doelpunt van Ayman Salouf. Die tekende voor zijn eerste in het shirt van Vitesse. En dat moet vast lekker voelen voor de nieuwste aanwinst. Nou, niet de nieuwste aanwinst, maar een van de nieuwere aanwinst van Vitesse deze zomer. Die de eerste twee wedstrijden toch een uitstekende indruk maakt. Heeft Vitesse toch een aardige vervanger voor Dylan Hogewerf voor in huis gehad. Staat nog altijd ook op het veld vol energie. Vitesse heeft ingegooid. Zonneveld gooit die bal terug richting Zumberi. En Vitesse gaat het weer helemaal opnieuw proberen.
2: Met Chicora, aanvoerder nu, bal aan de voet. Bal gaat door de as. Props heeft zich een beetje laten uitzakken naar de rechterkant. Bal weer terug naar Chicora. Dan gaan we over links. Advitar moet een paar meter maken. Geen hele zuivere paas daar van Chicora. Dit is wel goed gedaan door Advitar. Bal gaat naar Oldenkeijzer toe. Dan is daar Selouf met wat ruimte. Gaat ook uithalen met links. En dat scheelt nog wel een metertje of 8 over het doel van de doelman. Van Jong Utrecht. Dus die kijkt die bal over en pakt snel een nieuwe bal. Want Jong Utrecht zal in die laatste 20 minuten van deze wedstrijd op zoek gaan naar de gelijkmaker. Zet Bannis daar hoog druk. En gaat die bal vervolgens lang. Is het de afvallende bal voor Vitesse. Dat is gunstig. Selouf kiest voor het balbezit. Gaat voor de bal terug naar de centrale Achuitar. Die het spel verlegt naar de rechterkant. Markelo ziet even geen heil in een sprint langs de lijn. Kiest voor de bal terug naar Chicora. Die aardig wat meters kan maken. Gaat daar Props een individuele actie aan. Snel gaat zo een paar man voorbij richting de 16 al. Dan is die bal daar. Oeh, wat een goed schot zeg. Van Ayman Selouf. Die gaat net naast het doel. Dabo.
1: Ja, ja. Props is uit, maar ze lijken wel op elkaar.
2: Ja.
1: Ja, dat is denk ik de verwarring.
2: Ik zei Props. Ja, ik bedoelde Props. Dabo.
1: Het is Dabo. Ja,
2: ja, precies.
1: Omdat even voordat de luisteraars helemaal denken van wat zegt hij nou. Hij is er in ieder geval uit, maar hij passeerde echt heel makkelijk. Gisteren op de afsluitende training al een paar trainingsbezoekers van Vitesse die er bijna elke dag wel zijn gesproken. Die zeiden, daar gaan we nog heel veel plezier aan beleven. Ik quote ze even. Zonneveld dan hier. Proost, nu ga ik ook de fout in. Dabo laat toch even zien een mannetje te kunnen passeren. Niet één, niet twee, maar het werden er bijna vier. Deed hij echt knap, kon alleen net de trekker niet overhalen. Ashuitar dan, die geen hele gelukkige wedstrijd speelt, doet dit dan wel goed. Vitesse is aan het bouwen. Bal gaat naar Pontus Dabo. Die zit toch echt wel uit de spits laten zakken. Hier weer aan het dribbelgat beginnen. Dabo gaat weer langs iedereen. Kan zo de 16 in, wordt dan net van de bal gezet. Nee, krijgt hem net niet met zijn laatste puntje bij een medespeler. Sikora voorzet. Ban is doelpunt. Ja, en dan is het een fantastisch doelpunt voor Vitesse. Ja, en dan kan ik eigenlijk wel heel makkelijk zeggen dat Ban is hem nog niet eens gekopt had. En ik eigenlijk ook wel zeggen dat het een doelpunt was. Want dit is een koud kunstje voor Noah van Ban is voorzet. Van Marco Sikora, piekfijn, niets op aan te merken. Maar dan is het toch de kwaliteitspits, Nauwe van Bannis, die hier heel makkelijk en heel koeltjes en vogelvrij de bal in de 73e minuut rustig langs keeper Gadela, langs die lange stelte van keeper Gadela kan koppen. En ja, als Bannis zo'n kans krijgt, dan is het raak. En als Bannis dit door blijft zetten, dan heeft Vitesse goud in handen. Want een scorende spits kan je zomaar naar de Eredivisie schieten. Dan nemen we wel een enorm voorschot. Maar ja, dit is echt hoe een spits moet afronden.
2: Ja,
1: fantastische
2: exact.
1: Spitsendoelpunt.
2: In geen veld of
1: ziet
2: wegen.
1: Ziet er heel makkelijk uit, maar in geen veld of wegen.
2: Een speler iemand te bekennen, van met een rood shirt aan te bekennen. Dat scheelde nog wel een meter of 3-4. Waardoor Bannes die bal eenvoudig kon binnenkoppen.
1: Maar ook wat een actie van Pontus Dabo daarvoor. Hè?
2: Ja, dat zo. Lijkt een beetje op Hartz Moussa, hè? Met dat linkerbeen.
1: Ja, hij heeft wel. Alleen dan misschien nog net iets sneller de bal afgeven.
2: Ja, dat zou mooi zijn. Want dat
1: veelbelovende invalbeurt van de jongeling uit Zweden.
2: Echt een kwaliteitsimpuls voor Vitesse. Als Jong Utrecht alweer heeft afgetrapt. Ja, wil toch nu op zoek naar die aansluitingstreffer dan. Dat laat Vitesse natuurlijk niet gebeuren. Owen die zich helemaal laat inzakken nu naar de linkerkant. Als we toch veel dynamiek zien bij Utrecht. Want zelfs Owen die nu helemaal rechts half staat. Normaal gesproken toch een spits is. Zien we dat Utrecht daar een beetje aan het wisselen is in de formatie. Nu probeert Utrecht het door de as. Bal kan makkelijk weggekopt worden door Sikora. Props. Dat is Pontus Dabo. Die kan de bal niet in bezit houden. Zien we ergens een rode kaart vallen, zegt. Dit is opmerkelijk voor spelen van Jong Utrecht.
1: Doendas.
2: Dat is nummer 6, Noah Doendas. De bal helemaal niet in de buurt. Scheidsrechter ziet het gelukkig wel. Maar ik denk dat zij in een duel beland waren waarbij er een elleboog is uitgedeeld. Of in ieder geval een duw of een stoot. Want de bal was absoluut niet in de buurt. Scheidsrechter fluit, legt het spel stil en trekt zo de rode kaart uit zijn achterzak. En die is dus voor de nummer 6 van Jong Utrecht, Noah Doendas. En moet Jong Utrecht verder met 10 man. En lijkt dit een koud kunstje te worden zo voor Vitesse. Geen handige actie wat daar zich afspeelt op het veld. Dat moet je natuurlijk nooit doen. En de scheidsrechter trekt ook heel overtuigend die kaart.
1: Ik zag ook niet op te letten wat er gebeurde, eerlijk gezegd.
2: Scheidsrechter gelukkig wel, heeft het gezien. Ja, ik denk dat het een soort elleboog is geweest. Want ik had mijn focus eigenlijk ook op de bal. En het gebeurde echt wel een aantal meter daar vandaan. Hoe dan ook, die rode kaart die staat. En Utrecht moet verder met 10 man. En Vitesse heeft een marge van 2 als het hier 1-3 staat in stadion Galgenwaard. En kan Vitesse comfortabel dit duel gaan uitspelen. En gaat het dus de eerste 3 punten van dit seizoen hoogstwaarschijnlijk wel pakken. Nou, kan het nog aan het doelsaldo gaan werken, dan wordt die plek 3 inderdaad echt
1: ja, komt die behoorlijk
2: een zekerheidje. Inderdaad, dat zou toch mooi zijn. Ja, Noah Doendas heeft het veld verlaten. Wij kunnen ook weer verder. Daar lijkt het op. Ja, scheidsrechter gaat het spel weer hervatten. Opmerkelijk moment dus zo even. In de 73e minuut van de wedstrijd. Als Jong Utrecht een rode kaart krijgt en Soemberi achter de bal staat om de vrije trap te nemen. Het lijkt Sikora die toch even last daar lijkt te hebben. Die lag volgens mij op de grond. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar die lijkt nog wat aan zijn gezicht te voelen. Gelukkig alles dus oké bij hem. En is er geen blessuregeval verder nodig. Of een wissel of iets dergelijks. Ook tot tevredenheid van Reem natuurlijk. Als Vitesse het spel weer heeft hervat. Bal nu aan de rechterkant van het veld. Bal gaat even terug naar Ashuitar. Die het spel verlegt naar de linkerkant van het veld. Felipe Swartz die de bal komt halen. Ja, en dan kan Vitesse toch echt wel comfortabel dit duel gaan uitspelen nu. Selouf nu met de bal aan de linkerkant. Misschien gaan er nog wel wat kansen vallen op deze manier. Utrecht dat toch ook wel gaat inzakken nu met 10 man. Als de bal naar de rechterkant van het veld gaat. Vitesse dat verder even geen opties vooruit ziet. Dus gaat die bal weer even terug. Sikora nu met de bal aan de voet. Die Philippe Swarts weer weet te vinden. Nu aan Olde Keizer met de voorzet hoog. Weet Banners niet te bereiken. Kan de bal eenvoudig gevangen worden.
1: Eenvoudig gevangen Gadeli. Worden door Gadelen in ieder geval. En Vitesse dat de drukker behoorlijk opzet hier in de 77ste minuut van deze wedstrijd. Vitesse leidt 1-3. Toch wel redelijk makkelijk. Is behoorlijk weggelopen bij Jong FC Utrecht. En daar mag het toch wel de kwaliteitsspits Norval Banis. En ook de piekfijne voorzet van Marco Sikora voor bedanken. Maar degene die misschien wel de meeste indruk heeft gemaakt aan de kant van Vitesse, dat is de nieuweling. De nieuwste toevoeging aan het team van Vitesse. Pontus Dabo. Wat valt die man in met dribbels, kenmerkende dribbels. En laat toch echt wel zien, eigenlijk bij uitstek gelijk al, dat het misschien wel een van de beste spelers is die Vitesse in haar selectie heeft. Dribbels naar behoren. Hier aan de linkerkant ook een uitblinker. Selouf naar Pontus Dabo. Dabo dribbelen, dribbelen, dribbelen. Geeft hem goed af bij Swart. Swart staat met een krulschot. Die gaat amper een metertje naast Baalt. Maar wat een overzicht behouden van Pontus Dabo. Wissel voor Vitesse. Dan gaat met nummer 21 Ayman Selouf af voor Alexander Butner. Die gaat dan in de aanval lopen. En ook Chimaru Tenu staat klaar voor Giel Oldekeizer, die ook helemaal geen slechte wedstrijd speelde. Ik krijg nog een applaus van het thuispubliek. Dus dat zou wel familie zijn die is afgereisd naar Utrecht. En ja, Vitesse leidt. En er is toch weinig op af te dingen, Frank. Vitesse gaat wisselen. En het is eigenlijk alleen nog maar consolideren de laatste 13 minuutjes.
2: Ja, inderdaad. Wat je zegt, Pontus Dabo met een goede invalbeurt. En Vitesse wordt er absoluut niet slechter op natuurlijk. Met Alexander Butner erbij in het veld. En dan is Tenu ook degene die invalt. Dus die zal nog wel een linie daarachter gaan staan als linksback ter vervanging van Olde Keizer. En Butner die staat daar als linkshalf eigenlijk nu op het veld voor die laatste ruim een kwartier met wat extra tijd. Als er een overtreding is gezien van Jong Utrecht op Nafu Banis. Stanley, Menzo is daar die speler van Utrecht die de overtreding maakte. En dan gaan we het spel hier verleggen aan de linkerkant. Gebeurt allemaal voor onze neus. Butner die bal al heeft genomen richting Sikora. Dan is daar Zonneveld met aardig wat ruimte. Dan gaat er altijd wel wat tempo in het spel zitten van Vitesse. Dat is toch wel fijn. Nino Zonneveld met een goede dribbel en aardig wat snelheid. Ook in zijn passing. Zal toch ook wel weer zijn basisplaats terug willen halen.
1: Gaat wel moeilijk worden, want hij heeft behoorlijke concurrentie. Hier weer Dabo dan. Tussen de linie. Dabo wordt gevloerd. Ja, en dat is een vrije trap op een mooie positie. En je weet wel wie zich dan gaat melden. Vorig jaar op ongeveer diezelfde locatie, maar dan aan de andere kant van het doel. Nino Zonneveld met Butner er ook bij. Die heeft ook nog wel een handje van om een vrije trap te nemen. Banis wil de vrije trap ook nemen op zo'n 28 meter van het doel. Banis kijkt naar de bank. Krijgt geen goedkeuring. Reem is aan het schreeuwen. Nino Zonneveld deelde gisteren nog twee clipjes van zichzelf op de training. Dat hij de bal schitterend in de kruising schoot. Kan hij het nu weer doen? Vorig jaar, nou niet vorig jaar, een paar maanden geleden. In april, op 13 april, tekende hij voor de openingstreffer. Met ongeveer zo'n vrije trap op deze positie. Zonneveld zat er helemaal klaar voor. Zijn routine. Gaat hij het dan doen op het moment suprême? Kan dan wel de 1-4 worden. U merkt het al, ik ben de spanning aan het opbouwen. Het duurt nogal lang. Scheidsrechter Hardeman is van de regels. En vooral van de regels uitleggen aan de spelers. Loopt naar achter in zijn paarse outfit. Loopt nog even voorbij Butner. Butner staat er ook altijd bij de bal. Het lijkt Zonneveld te gaan worden. Het fluitje gaat. Zonneveld of Butner. Zonneveld over de muur en ook over het doel. Daar zal de spelmaker toch wel behoorlijk van balen. Want gisteren op de training vlogen de twee schitterend in de kruising. Gaat Hela dan een doeltrap hier in de 81ste minuut, niet 91ste minuut. Het is in ieder geval donker buiten in het stadion. En ook in Nederland op een paar lampen van wat kantoren hier aan grenzen van stadion Galgenwaard na.
2: Ja, wij ook aan het overwerken vanavond, hè?
1: Zeker, zeker. Daar ook, denk ik. Of die kijken stiekem een wedstrijd mee in
2: dat zou ook nog kunnen,
1: de KKD.
2: Ja, zeker. Utrecht met de bal nu helemaal achterin. Dan is het die rechts buiten die bal helemaal komt halen. als rechtsback Menzo daar. Bal door de as. Nou, met een beetje geluk kan Utrecht het balbezit behouden nu. Nog steeds de bal aan de rechterkant. Dit is goed gedaan. Owen moet zijn directe tegenstander voorbij. Archuitar, dat lukt niet. En vervolgens maakt diezelfde Owen de overtreding op Alexander Buettner. En die weet dan wel dat je moet gaan liggen met al zijn ervaring. Krijgt dan ook de vrije trap en dus het fluitsignaal van scheidsrechter Thomas Hardeman. Als het spel alweer hervat is nu. Het is Philippe Swarts nu die aardig wat meters kan maken door de as van het veld. Pontus Dabo gelijk alweer met een versnelling. Die wil nog wel even. Die heeft aardig wat bewijsdrang. Dat kunnen we zien.
1: Nou.
2: En Vitesse dat nu toch weer de andere kant van het veld heeft. Achutar, goede bal richting Bannis. En die kan daar niet echt het balbezit behouden. Nu wel weer Dabo naar de bal naar Zonneveld. Markelo loopt de 16 in. Hoge voorzet. Trage bal zeg. Tweede paal. Ja, kan er eigenlijk verder niks mee gedaan worden. Nu nog wel Tenu met de bal aan de voet. Kiest voor het balbezit. Dus gaat die bal even terug. Philippe Swarts nu. Ja, het is echt Vitesse dat het balbezit heeft. En Utrecht dat tegenhoudt. Dit is een goede bal weer. Dabo met links. Voorzetje. Hard. Kan helaas niet meer getoucheerd worden.
1: Hij is echt enorm dreigend. Die Pontus Dabo. De 20-jarige zweet. Laat toch wel even zien van een totaal ander niveau te zijn. Dan de andere spelers van Vitesse. Heel veel slimmigheidjes. Helemaal misschien niet bijzonder. Maar als je één speler aan kunt wijzen in deze selectie van Vitesse. Die minimaal op Eredivisie niveau mee zou kunnen. Dan is het Pontus Dabo wel. Een fantastische vinding van de scouting van Vitesse. Eren wie iedereen toekomt. Want het is echt wel een jongen die talent heeft. En dat ook wel etaleert hier in het stadion Galgenwaard bij zijn debuut. Probeert nu weer in de bal te komen. Komt ook aan de bal. Speelt hem dan nu niet helemaal optimaal naar Buettner. Maar als je daar overal moet gaan zeuren. Dan weet je dat het goed zit. Buettner dan. Kijkt ook. Waar kan hij hem kwijt? Pontus Dabo. Hup. Hakje achter het stambeen naar Swarts. Krijgt hem terug. Dabo terug naar Swarts. Hele snelle combinatiespel. Slechte voorzet van Swarts. Mag Tenu achter die bal aan. Houdt hem binnen. Ja, en dat commentaar is sneller dan het spel. Weer Dabo, weer één one-touch. Vitesse aan het combineren hier. Buettner gaat heel makkelijk neer. Als een typisch Buettnertje, doet hij wel vaker. En krijgt die vrije trap dan ook mee op de punt van de 16. Aan de linkerkant van het veld. In de 84e minuut stand 1-3 voor Vitesse. Kan het uitvak toch wel behoorlijk bekoren. En als wij snel zijn, Frank, kunnen we even de tussenstanden tussendoor doen.
2: Ja, een hoop doelpunten. Op de Vijverberg onder andere al 5. Het is daar 2-3 voor Jong AZ. En in Amsterdam, Jong Ajax tegen M, is het 4-5.
1: Jezus.
2: En hier op de Galgenwaard is het 1-3. Dus een hoop doelpunten.
1: En daar kan misschien nog wel eentje bij gaan komen. Vooral hier bij Vitesse dan Bannis. En Alexander Buettner. Nina Zonneveld heeft zijn eerste beproeving met vrije trappen. Ja, heimelijk mislukt. Dus mag nu iemand anders het proberen. Bannis lijkt het te gaan worden. Die jaagt natuurlijk op zijn hattrick. Bannis over de muur recht op Gadela af. Ja, en de boomlange keeper van Jong FC Utrecht schrikt daar niet van. Al eerder gezegd, een verleden in de jeugdopleiding van Vitesse. Peert hem nu met een hele harde en hoge bal naar voren. Achuitar dan laat hem rustig lopen. Kopt hem in de handen van Maximilian Brul. Doet het ijzig koel. Heeft die koptrainer, of die kopgeacht, toch wel behoorlijk succes gehad in het koppen. Tenu dan, maakt wat tempo. Geen beste voortzetting van het spel. Want daar zit Bjorn Menzo tussen. Wil een ingooi voor Vitesse. Zit Buettner toch wel een beetje binnensmond te vloeken dat Tenu niet opschiet. Want hij wil aan het doelsaldo werken.
2: Ja, dat is ambitieus. Van de ervaren Buettner, die overal een beetje te vinden is. Dribbelt nu zo door het midden van het veld eigenlijk. Die links halfpositie die neemt hij een beetje... niet zo serieus. Heeft natuurlijk ook veel vrijheid, want Vitesse speelt met een mannetje meer. Door een directe rode kaart van Dundas, zo 10 minuutjes geleden. Nu dan misschien Vitesse weer met gevaar. Philippe Swarts aan de linkerkant. Bal gaat naar rechts. Zumberi heeft veel ruimte. Gaat ook niet uithalen. De bal gaat naar rechts. Markelo dan met de voorzet. Weer terug naar Zumberi. Kopkans gaat voorlangs. Afvallende bal is voor Tenu. Wordt die bal er weer ingebracht, maar ook geblokt. En is het gevaar even geweken. Vitesse nog wel met het balbezit nu. Chicora die de bal weer met links inbrengt. Kan eenvoudig weggekopt worden die bal. En dan is het Vitesse dat gevaarlijk daar met het voetje omhoog. Wel nu Pontus Dabo linkerkant. Buettner voorzet. De 16 in wordt ook weer geblokt. En ook dat is prima verdedigd. Even alle hens aan dek voor Jong Utrecht.
1: Vitesse legt wel echt, stelt haar legertenten echt op langs de 16 van Jong FC Utrecht. João Pinto gaat in de ploeg komen. Gaat hij dan Nauw van Bannis wisselen? Ja, dat zou ongetwijfeld een teleurstelling zijn voor Nauw van Bannis. Die dan zijn kans op een hattrick toch al in het water ziet vallen. Maar Vitesse zet echt heel duidelijk haar lege tenten op buiten de 16 van Jong FC Utrecht. De omsingeling is volledig begonnen. En ja, dat is ook niet gek met Jong FC Utrecht. Een mannetje minder. Die toch wel zo voortvarend begon aan deze wedstrijd. Jong FC Utrecht. Vitesse ook wel hielpen de belofte ook wel behoorlijk in het zadel. Met het slechte spel. Maar Vitesse heeft het in de tweede helft helemaal goed gemaakt. En vooral na de invalbeurt van Pontus Dabo. Die echt de ploeg door een kwaliteitsimpuls aan de hand neemt. Dit is een risicovolle paas van Ashuitar. Mocht het hebben gelukken, was het levensgevaarlijk. Gaat de doelpuntmaker Chigoze Owen aan de dribbel en aan de bal. Maar die verliest hem. En dan kan Vitesse wel. Maar dan vergaloppeert Zumberi zich. Maar toch niet helemaal. Komt goed weg. Schiet hem dan tegen iemand op. Maar omdat hij zo'n sterk lichaam heeft, krijgt hij de bal zo weer Pardoes voor zijn voeten. 88e minuut in stadion Galgenwaard. Büttner dribbelt dan op. Gaat naar Schwartz. En Vitesse begint haar omsingeling van de 16 van Jong FC Utrecht. Andermaal.
2: Ja, kan dit duel eenvoudig uitspelen. Toch ook wel eens lekker. Waar het aan het begin van deze wedstrijd absoluut niet op leek. Vitesse nu weer gevaarlijk.
1: Loopt Hens.
2: Ja, dus een handsbal en een penalty. Heel ongelukkig.
1: Wie gaat die nemen?
2: Ik denk Büttner. Wat denk jij?
1: Maar dit is wel lullig. De ban is net gewisseld. Ja, en dan krijgt Vitesse nu een penalty. Dus zijn kans op een hattrick wordt hem toch echt letterlijk en figuurlijk door neus geboord. Het uitvak scheelt het al. Die is met de handen buiggebaar te maken. Büttner, Büttner, Büttner. En dan zou ik toch zeggen, er is geen VAR. Het wordt Alexander Büttner. Frank. We dimmen de lichten.
2: Ja.
1: De stage is yours.
2: Ik verwacht weer een kanonskogel. Jij niet? Van Büttner?
1: Ja, het kan dus alle kanten op. Hoe hoog de bunnix uit op of keihard de kruising in. We gaan het meemaken.
2: Kevin Gadella heeft zijn plek op de doellijn opgezocht. Alexander Büttner gaat inderdaad achter die bal staan. De rest allemaal buiten de 16. Dan hebben we daar weer Hardeman die iedereen nogmaals op die lijn zet. Dan heeft de scheidsrechter op zijn fluitje geblazen. Dan komt daar Büttner met een trap en dit is een misser zeg. Ja, dit is ook helemaal niet een penalty à la Alexander Büttner. Het was een binnenkantje links, laag in de linkerhoek.
1: De lampen springen spontaan allemaal weer fel aan. Het is een deceptie van je welste. Want dit had niemand verwacht. Het was wel een hele slappe penalty van Alexander Büttner. Met zo'n lange keeper kom je daar niet mee weg. Hier dan een corner Vitesse, voorzet Büttner, weggekopt, opgevangen door natuurlijk Pontus Dabo. Gaat Jong FC Utrecht er via Guillaume Amoa weer uit. Vitesse vangt weer op Pinto, terug naar Schwartz, terug naar Pinto. Naar Pontus Dabo, terug naar Pinto. Markelo, het gaat razendsnel de combinaties. Geen hele beste bal nu, weer terug bij Büttner. Heeft nog wat goed te maken, voorzet Büttner. Goeie voorzet, zit Gadela er met een handje tussen. Doet dat bekwaam. Bal komt weer bij Schwartz. Pontus Dabo met links. Goeie voet. En die is wat te ambitieus en gaat over. Maar Büttner mist een penalty.
2: Ja, ja, dat is wel dat is jammer.
1: Een domper voor het doelsaldo, ja, Frank. Vitesse ziet de derde plaats in rook opgaan tegen Jong FC Utrecht. Als titel zo.
2: Geen goede strafschop natuurlijk. Maar goed, het is 1-3. Dus ja, als je dan een keer een strafschop wil missen, doe het dan maar nu.
1: Een smet op een voor de rest wit overhemd, denk ik. Een klein smetje. Al was de wedstrijd natuurlijk niet echt om naar over naar huis te schrijven. Maar goed, de tweede helft is Vitesse weggelopen. En dat is de belangrijkste helft.
2: Exact. En daar zag het in het begin van de wedstrijd er absoluut niet naar uit. Na 45 minuten. En dat Utrecht dan ook nog een rode kaart pakt op een domme manier. Dat is dan ook een meevaller voor de bezoekers. En ook de uitsupporters zullen een leuke terugreis hebben op die manier.
1: Huppa.
2: Crosspaas hier. Dit is,
1: Leg jij die maar eens even uit, Frank.
2: Dit is een beetje wild gedaan. Crosspaas op Tenu. Die denkt, ik neem die bal aan of ik wil in één keer voorgeven. Maar dat lukt niet helemaal. Schiet hem zo op de lege bunningside. En Utrecht heeft het spel weer hervat. Slordig ook dit hoor. Door Utrecht gedaan. Vitesse kan zo overnemen. Met Büttner die balbezit veroverd. Pontus Dabo die de bal ook nog even komt halen. Is overal te vinden op het veld. Komen er 3 minuten extra speeltijd bij. Dus dan gaan wij hier nog 3 minuutjes verder. Ricardo Felipe Schwartz met de bal aan de voet. Linkerkant van het veld. Ja, hij zit daar vol. Het is daar druk. Gaat die bal even naar Chicora toe. Die gaat het van heel ver proberen. Dat is een hard schot. Goede redding ook van die keeper Gadella. Het schot was wel hard, maar niet echt in de hoek. Dus die keeper kon die bal eenvoudig keren. Heeft Vitesse het balbezit alweer op de helft van FC Utrecht. Eigenlijk staan alle centrale verdedigers al op de helft van FC Utrecht. Gaat die bal nu naar links, naar Tenu. En Büttner, die misschien nog een assist kan afleveren. Want het doelpunt is in ieder geval niet geworden. Ricardo Felipe Schwartz met een schot. Wordt geblokt. Wordt die bal ook weer weggewerkt. Ja, Utrecht heeft het wel een beetje opgegeven. Kan aanvallen niks meer inbrengen. Nu nog een voortetje dan.
1: Kunnen
2: Kamp
1: we stellen
2: Pinto daarbij.
1: Dat
2: Nee, lukt niet.
1: Jong FC Utrecht de witte vlag al wel redelijk lang heeft
2: Ja, een want beetje onmachtig, hè?
1: Dat denk ik ook wel, en dat is ook helemaal niet gek. Vitesse in principe gewoon een topploeg uit de KKD. Moet toch wel de top 6 van de KKD minimaal kunnen halen. Ook als je kijkt naar wat concurrent De Graafschap op dit moment aan het doen is. Aan het verliezen. Dat is bij het laatste tussenstandblokje van Frank. Ik zie een
2: De Graafschap jong aanzet.
1: 2-5? 2-5 zelfs. Op de eigen Vijverberg gaat De Graafschap 2-5 onderuit. Ja, concurrent van Vitesse is het in ieder geval op dit moment niet. Vitesse dan verder aan het opbouwen. Nog anderhalve minuut. Dan zit het er hier op in Utrecht. TNU dan. Ja, die doet het rustig aan. Tikje naar Buettner. Buettner doet hetzelfde. Gaat zelfs helemaal terug richting Ashuitar. 3 linkspoten daar. Er komt een vierde bij met Pontus Dabo. Terug naar Sikora. Vitesse omsingelt de defensie van Jong FC Utrecht echt enorm. Buettner dan, voorzet, nee. Bekende Buettner kap, gaat door. En dan is dit wel heel vrij gedaan. Dabo natuurlijk weer, Pontus Dabo. 20 jaar gezweet aan de dribbel. Aan de dribbel krijgt hem dan toch weer goed bij Buettner. Ashuitar voorzet, goede voorzet richting de tweede paal. Wordt aan het shirt getrokken van Zonneveld. Maar die vliegt dan iedereen voorbij. En dus nadert het einde. Dan nadert Vitesse haar eerste driepunter van het seizoen. En dat is toch behoorlijk positief voor Rudiger Reem en zijn mannen. Jong FC Utrecht wel bij de linker cornervlag nog een ingooi. De laatste 30 seconden gaan in. Scheidsrechter Hardeman telt af. Is natuurlijk ook een nieuwe regel. Je mag maar 8 seconden doen over een ingooi. En dan op een gegeven moment gaat scheidsrechter Hardeman tellen. Doet hij nu ook. Zelfs als je ploeg 1-3 achter staat. Ja, en dus met snelle passen. Elke seconde tikt weg in het voordeel van Vitesse. Maar echt spanning was er vooral na de 3-1 en na de rode kaart helemaal niet meer. Vitesse speelde vooral in de eerste helft een draak van een wedstrijd. Het was niet fantastisch. Tweede helft was het wel beter. Maar goed, het belangrijkste is, Vitesse pakt de eerste 3 punten nog een voorzet in de handen van Gadela. En dat markeert het slotstuk van deze wedstrijd. 3 punten voor Vitesse. Gematigde tevredenheid bij de Arnhemmers. Het uitpubliek viert feest. Eerste 3 punten zijn binnen. En voor de rest, Frank, hebben we daar niet zo heel veel woorden meer aan vel te maken. En is het voor ons, als ik met jou meekijk, een 5e plek voor Vitesse. Die het aankomende vrijdag op gaan nemen tegen de nummer 4 Almere City. Om 8:00 in de eigen Gelredome. Dank voor het luisteren. En we wensen u natuurlijk net als de stadiumspeaker een hele fijne avond. En tot aankomende vrijdag.
4: Doei doei.
5: De regio hoor je hier. Dit is Connect.
1: Stijn maar.

zoekt naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.

0: Er raakte niemand gewond en het terrein kon later op de middag weer open. Er is al vaker een granaat op het terrein van de sportclub in Vught gevonden. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij PRO over de begroting zijn nog steeds groot. PRO-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. Klaver wil dat de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Dan gaat het over de WW en VIA-uitkeringen. Toch blijft PRO bereid om verder te praten over steun voor de begroting. Deze week volgen er nog kabinetsgesprekken met onder meer ChristenUnie, 50PLUS en SGP. En de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest, ondanks de regen die vandaag viel. Het vuur smeult diep in de droge veengrond en kan daardoor op onverwachte plekken weer oplaaien. Nederland helpt opnieuw bij het blussen met een Chinook-helikopter. Een deel van de 600 geëvacueerde inwoners mag weer terug naar huis. Natuurexperts spreken van een enorme schade. Tientallen jaren natuurherstel zijn nu weg. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Duizenden mensen hebben in Londen een waken gehouden voor de overleden oud-hoogleraar Jason Hardee. Vorige week werd 41-jarige Hardee doodgevonden, kort nadat hij was opgestapt bij de Universiteit van Cambridge. Bij een sportclub in het Brabantse Vught is vanmiddag een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De explosieve opruimingsdienst heeft hem op de heide onschadelijk gemaakt. De verschillen tussen het kabinet en oppositiepartij Pro over de begroting zijn nog steeds groot. Pro-leider Klaver zei na zijn gesprek met het kabinet dat er nog geen beweging is gekomen richting zijn partij. En de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest, ondanks de regen die vandaag viel. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De extreemrechtse Israëlische minister Ben Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. Het echtpaar dat is omgekomen bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos blijkt een pasgetrouwd Brits stel te zijn. De helikopter stortte neer vlak bij een helikopterplatform en vloog daarna in brand. Naast het echtpaar kwam ook de piloot om. Het is onduidelijk of het ongeluk gebeurde bij het opstijgen of het landen. De oorzaak wordt onderzocht. De helikopter was van een chartermaatschappij die vluchten boven de Griekse eilanden uitvoert. Het eiland Syfnos is alleen per veerboot of helikopter te bereiken. Duizenden mensen hebben in Londen een waken gehouden voor de overleden oud-hoogleraar Jason Ardet. Vorige week werd 41-jarige Ardet doodgevonden, kort nadat hij was opgestapt bij de Universiteit van Cambridge. Hij lag onder vuur vanwege beschuldigingen van plagiaat en onjuiste informatie op zijn cv. Vermoedelijk heeft Ardet zelf zijn leven beëindigd. De politie denkt niet aan een misdrijf. De organisatoren van de waken spreken van een racistische heksenjacht door Britse media. En de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest, ondanks de regen die vandaag viel. Het vuur smeult diep in de droge veengrond en kan daardoor op onverwachte plekken weer oplaaien. Nederland helpt opnieuw bij het blussen met een Chinook-helikopter. Een deel van de 600 geëvacueerde inwoners mag weer terug naar huis. Natuurexperts spreken van een enorme schade. Tientallen jaren natuurherstel zijn nu weg. Het weer is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Morgen is het een bewolkte dag met her en der regen bij 18 tot 22.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Het echtpaar dat is omgekomen bij een helikoptercrash op het Griekse eiland Syfnos blijkt een pasgetrouwd Brits stel te zijn. Naast het echtpaar kwam ook de piloot om. Duizenden mensen hebben in Londen een waken gehouden voor de overleden oud-hoogleraar Jason Ardet. Vorige week werd de 41-jarige Ardet doodgevonden, kort nadat hij was opgestapt bij de Universiteit van Cambridge. En de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 4 dagen nog altijd niet onder controle. Zo'n 30 vierkante kilometer natuur is al verwoest, ondanks de regen die vandaag viel. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is. Maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer. Dit is

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. De extreemrechtse Israëlische minister Ben Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is. Maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: But you're just a boy.
1: Connect verbindt. Van Spijk tot Renkum. Van Spijk tot Renkum.
2: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.